0: luister met veel plezier naar Rozo Radio.
1: Rozo Radio.
0: Rozo Radio.
1: Rozo Radio.
2: Hochgeehrtes Publikum, wij presenteren...

0: hij springt elegant van mijn rechter in mijn linkerhand. Als ik het andersom doe, van mijn linker naar mijn rechter toe, doe ik één handje weg. Ja, dan blijft die slimmerd zitten, zeg. En dan gaat hij alweer op en neer, heen en weer. En dan nog eens een keer, oh, hij haalt het niet meer.
1: Ja, wie doet hem dat na?
2: Ja, wie doet hem dat na?
0: Driemaal in

0: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Een goede nacht, ik ben Maurice de Jong. Crimineel Daniel Kinahan is zondagavond aangekomen in Ierland na zijn uitlevering vanuit Dubai en direct gearresteerd en naar de Special Criminal Court in Dublin gebracht. Hij wordt beschuldigd van het leiden van de activiteiten van een criminele organisatie. De 49-jarige Kinahan, die jarenlang in Dubai woonde, is voorlopig vastgezet. Bij een ernstig ongeluk op de A50 bij Uden zijn zondagavond meerdere mensen gewond geraakt. Een Belgische familie met 7 inzittenden raakte met de auto van de weg, waarna het voertuig ondersteboven in een sloot belandde. 2 minderjarige meisjes raakten zwaar gewond. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. Iran zegt dat een akkoord met Oman over nieuwe scheepvaartroutes door de straat van Hormuz bijna rond is. Toch blijft heropening afhankelijk van Amerikaanse concessies, waaronder compensatie voor aanvallen, het opheffen van sancties en de blokkade van Iraanse havens. Direct overleg tussen Iran en de Verenigde Staten vindt momenteel niet plaats. Bij een Russische aanval is de haven van de Oekraïnse stad Odessa beschadigd geraakt. Volgens president Zelensky werden tientallen drones en raketten ingezet. Zeker 12 mensen raakten gewond. Ook elders in Oekraïne vielen slachtoffers. Rusland zegt dat het in Odessa brandstofinstallaties voor het Oekraïnse leger heeft aangevallen. Dan nog het weer. De nacht verloopt helder en droog met temperaturen die dalen naar 13 graden in het noorden en rond 20 graden aan de kust en in de steden. Morgen start zonnig en droog. In de middag wordt het uitzonderlijk heet met temperaturen rond 35 graden en plaatselijk 37 graden in het zuiden. Ook 's avonds blijft het in het zuidoosten nog lang warm, terwijl het aan de kust iets sneller afkoelt. En tot zover.
1: Uur na uur.

0: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Een goede nacht, ik ben Maurice de Jong. Crimineel Daniel Kinahan is zondagavond aangekomen in Ierland na zijn uitlevering vanuit Dubai en direct gearresteerd en naar de Special Criminal Court in Dublin gebracht. Hij wordt beschuldigd van het leiden van de activiteiten van een criminele organisatie. De 49-jarige Kinahan, die jarenlang in Dubai woonde, is voorlopig vastgezet. Bij een ernstig ongeluk op de A50 bij Uden zijn zondagavond meerdere mensen gewond geraakt. Een Belgische familie met 7 inzittenden raakte met de auto van de weg, waarna het voertuig ondersteboven in een sloot belandde. 2 minderjarige meisjes raakten zwaar gewond. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. Iran zegt dat een akkoord met Oman over nieuwe scheepvaartroutes door de staat van Hormuz bijna rond is. Toch blijft heropening afhankelijk van Amerikaanse concessies, waaronder compensatie voor aanvallen, het opheffen van sancties en de blokkade van Iraanse havens. Direct overleg tussen Iran en de Verenigde Staten vindt momenteel niet plaats. Bij een Russische aanval is de haven van de Oekraïnse stad Odessa beschadigd geraakt. Volgens president Zelensky werden tientallen drones en raketten ingezet. Zeker 12 mensen raakten gewond. Ook elders in Oekraïne vielen slachtoffers. Rusland zegt dat het in Odessa brandstofinstallaties voor het Oekraïnse leger heeft aangevallen. Dan nog het weer. De nacht verloopt helder en droog met temperaturen die dalen naar 13 graden in het noorden en rond 20 graden aan de kust en in de steden. Morgen start zonnig en droog. In de middag wordt het uitzonderlijk heet met temperaturen rond 35 graden en plaatselijk 37 graden in het zuiden. Ook 's avonds blijft het in het zuidoosten nog lang warm, terwijl het aan de kust iets sneller afkoelt. En tot zover.
1: Uur na uur.

0: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Een goede nacht, ik ben Maurice de Jong. Crimineel Daniel Kinahan is zondagavond aangekomen in Ierland na zijn uitlevering vanuit Dubai en direct gearresteerd en naar de Special Criminal Court in Dublin gebracht. Hij wordt beschuldigd van het leiden van de activiteiten van een criminele organisatie. De 49-jarige Kinahan, die jarenlang in Dubai woonde, is voorlopig vastgezet. Bij een ernstig ongeluk op de A50 bij Uden zijn zondagavond meerdere mensen gewond geraakt. Een Belgische familie met 7 inzittenden raakte met de auto van de weg, waarna het voertuig ondersteboven in een sloot belandde. 2 minderjarige meisjes raakten zwaar gewond. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. Iran zegt dat een akkoord met Oman over nieuwe scheepvaartroutes door de straat van Hormuz bijna rond is. Toch blijft heropening afhankelijk van Amerikaanse concessies, waaronder compensatie voor aanvallen, het opheffen van sancties en de blokkade van Iraanse havens. Direct overleg tussen Iran en de Verenigde Staten vindt momenteel niet plaats. Bij een Russische aanval is de haven van de Oekraïnse stad Odessa beschadigd geraakt. Volgens president Zelensky werden tientallen drones en raketten ingezet. Zeker 12 mensen raakten gewond. Ook elders in Oekraïne vielen slachtoffers. Rusland zegt dat het in Odessa brandstofinstallaties voor het Oekraïnse leger heeft aangevallen. Dan nog het weer. De nacht verloopt helder en droog met temperaturen die dalen naar 13 graden in het noorden en rond 20 graden aan de kust en in de steden. Morgen start zonnig en droog. In de middag wordt het uitzonderlijk heet met temperaturen rond 35 graden en plaatselijk 37 graden in het zuiden. Ook 's avonds blijft het in het zuidoosten nog lang warm terwijl het aan de kust iets sneller afkoelt. En tot zover.
1: Uur na uur. Dag.

0: De heetste hits. De heetste hits.
1: 24 uur per dag.
2: Rozo Radio. Rozo Radio. Rozo Radio. Rozo Radio.

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Marokko heeft een grote politie- en legermacht op de been gebracht aan de grens met de Spaanse enclave Ceuta. Met deze inzet wil het land voorkomen dat jonge Marokkanen opnieuw massaal de grens oversteken. Nadat eerder tienduizenden migranten zwemmend en peddelend het strand van Ceuta wisten te bereiken op zoek naar een beter leven in Europa, stelt Marokko nu alles in het werk om nieuwe pogingen te vinden. Vanwege een staking van het cabinepersoneel annuleert de Britse luchtvaartmaatschappij EasyJet morgen zo'n 40 vluchten vanuit Frankrijk, met waarschijnlijk een vergelijkbaar aantal op zondag. Het vakbondscomité van EasyJet France riep op tot de actie nadat overleg met de directie over betere arbeidsomstandigheden is mislukt. De politie voert volgende week een grootschalige actie uit op de Merwedebrug. Dat heeft minister Vincent Karremans aangekondigd in Goedenavond Nederland. Zware voertuigen mogen sinds 18 juli niet meer over de verzwakte brug rijden, maar een klein aantal vrachtwagenchauffeurs negeert dit verbod nog steeds. Volgens de minister houdt veruit het grootste deel van de chauffeurs zich wel aan de regels. En een man op Spitsberg heeft een boete van omgerekend €4.550 gekregen nadat hij met zijn misthoorn een ijsbeer wakker heeft gemaakt. De beer lag te slapen op het land toen het schip langs voer. Nadat het signaal klonk, schrok het dier wakker en zocht hij een andere plek op. De gouverneur van de Noorse eilandengroep tilt zwaar aan het voorval. Sinds 1972 is de ijsbeer een beschermde diersoort en het is streng verboden om het dier onnodig te verstoren. Dan nog het weer. Vandaag wordt de heetste dag van de week met temperaturen die variëren van 33 graden in het noordwesten tot lokaal 37 in Limburg. In het weekend wordt de ergste hitte getemperd. Met name morgen op zaterdag neemt de kans op enkele regen- of onweersbuien toe. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur.

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Marokko heeft een grote politie- en legermacht op de been gebracht aan de grens met de Spaanse enclave Ceuta. Met deze inzet wil het land voorkomen dat jonge Marokkanen opnieuw massaal de grens oversteken. Nadat eerder tienduizenden migranten zwemmend en peddelend het strand van Ceuta wisten te bereiken op zoek naar een beter leven in Europa, stelt Marokko nu alles in het werk om nieuwe pogingen te vinden. Vanwege een staking van het cabinepersoneel annuleert de Britse luchtvaartmaatschappij EasyJet morgen zo'n 40 vluchten vanuit Frankrijk, met waarschijnlijk een vergelijkbaar aantal op zondag. Het vakbondscomité van EasyJet France riep op tot de actie nadat overleg met de directie over betere arbeidsomstandigheden is mislukt. De politie voert volgende week een grootschalige actie uit op de Merwedebrug. Dat heeft minister Vincent Karremans aangekondigd in Goedenavond Nederland. Zware voertuigen mogen sinds 18 juli niet meer over de verzwakte brug rijden, maar een klein aantal vrachtwagenchauffeurs negeert dit verbod nog steeds. Volgens de minister houdt veruit het grootste deel van de chauffeurs zich wel aan de regels. En een man op Spitsbergen heeft een boete van omgerekend €4.550 gekregen nadat hij met zijn misthoorn een ijsbeer wakker heeft gemaakt. De beer lag te slapen op het land toen het schip langsvoer. Nadat het signaal klonk, schrok het dier wakker en zocht hij een andere plek op. De gouverneur van de Noorse eilandengroep deelt zwaar aan het voorval. Sinds 1972 is de ijsbeer een beschermde diersoort en het is streng verboden om het dier onnodig te verstoren. Dan nog het weer. Vandaag wordt de heetste dag van de week, met temperaturen die variëren van 33 graden in het noordwesten tot lokaal 37 in Limburg. In het weekend wordt de ergste hitte getemperd. Met name morgen op zaterdag neemt de kans op enkele regen- of onweersbuien toe. En tot zover het nieuws.
1: Uur na

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen.
1: In het oosten van Japan zijn zeker 4 mensen omgekomen en 1 wordt nog vermist door hevige regenval. In de regio Chiba viel in 1 dag tijd maar liefst 360 mm regen. Straten en spoorlijnen staan onder water en 25.000 huishoudens zitten zonder stroom. De overlast komt midden in een van de drukste vakantieweken van het land, waardoor ook het treinverkeer naar Tokio deels plat ligt. Marokko heeft een grote politie- en legermacht op de been gebracht aan de grens met de Spaanse enclave Ceuta. Met deze inzet wil het land voorkomen dat jonge Marokkanen opnieuw massaal de grens oversteken. Nadat eerder tienduizenden migranten zwemmend en peddelend het strand van Ceuta wisten te bereiken op zoek naar een beter leven in Europa, stelt Marokko nu alles in het werk om nieuwe pogingen te stoppen. Vanwege een staking van het cabinepersoneel annuleert de Britse luchtvaartmaatschappij EasyJet morgen zo'n 40 vluchten vanuit Frankrijk, met waarschijnlijk een vergelijkbaar aantal op zondag. De vakbond riep op tot de actie nadat overleg met de directie over betere arbeidsomstandigheden is mislukt. En in het Belgische Dendermonde hebben bouwvakkers tijdens een renovatie een kist met een enorme hoeveelheid goudstaven en gouden munten ontdekt. De schat zat ingemetseld in een keldermuur en heeft een geschatte waarde van circa 9 miljoen euro. De politie heeft het goud naar een veilige plek gebracht en onderzoekt wie de eigenaar is. Dan nog het weer. Vandaag wordt de heetste dag van de week met temperaturen die variëren van 33 graden in het noordwesten tot lokaal 37 in Limburg. In het weekend wordt de ergste hitte getemperd. Met name morgen op zaterdag neemt de kans op enkele regen- of onweersbuien toe. En tot zover het nieuws.

0: het net als kotsen. Het is eruit.
1: Rozo Radio. Internet Radio.

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Boeren hebben gisteravond op meerdere plekken in het land geprotesteerd tegen de stikstofplannen van het kabinet. Ze zijn het niet eens met de eis om de uitstoot binnen 10 jaar met ruim 40% te verlagen. Met hun verlichte trekkers maakten ze onder meer een schild in Schermer en vormden ze het woord help in Kamperveen. Vandaag is er opnieuw een protest in Noord-Brabant. De hitte zorgde ook 's nachts voor problemen bij ouderen. Verpleeghuizen koelen niet altijd goed genoeg, terwijl dat voor deze groep juist erg belangrijk is. Volgens specialisten in de ouderenzorg werd het in meerdere verzorgingshuizen te warm deze zomer en daar kunnen bewoners slecht tegen. Om de warmte te verdrijven zijn op verschillende plekken mobiele airco's neergezet. In het oosten van Japan zijn minstens 4 mensen omgekomen en wordt 1 vermist door hevige regenval. In de regio Chiba viel in 1 dag tijd maar liefst 360 mm regen. Straten en spoorlijnen staan onder water en zo'n 25.000 huishoudens zitten zonder stroom. De overlast komt midden in een van de drukste vakantieweken van het land, waardoor ook het treinverkeer naar Tokio deels plat ligt. En bioscopen en bouwmarkten zijn volgens een rapport van ABN AMRO de winnaars van het warme en droge weer. Bij bouwmarkten gingen vooral ventilatoren, tuinmeubels en zwembadjes vlot over de toonbank. En bioscopen waren juist populair als koele plek om te ontsnappen aan de hitte. Voor veel andere bedrijven heeft het warme weer deze zomer juist nadelige gevolgen. Het weer ten slotte vandaag wordt de heetste dag van de week, met temperaturen die variëren van 33 graden in het noordwesten tot lokaal 37 graden in Limburg. In het weekend wordt de ergste hitte getemperd. Met name morgen op zaterdag neemt de kans op een paar regen- of onweersbuien toe. En tot zover het nieuws.

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. De natuurbrand bij de Remmerdense Heide in Utrecht is onder controle. Dat meldt de veiligheidsregio Utrecht. De brand brak afgelopen nacht uit aan beide kanten van de Defensieweg en bezoek zo'n 4500 vierkante meter. Het nablussen kan nog even duren. De hitte zorgt ook 's nachts voor problemen bij ouderen. Verpleeghuizen koelen niet altijd goed genoeg, terwijl dat voor deze groep juist erg belangrijk is. Volgens specialisten in de ouderenzorg werd het in meerdere verzorgingshuizen te warm deze zomer en daar kunnen bewoners slecht tegen. Om de warmte te verdrijven zijn op verschillende plekken mobiele airco's neergezet. Boeren hebben gisteravond op meerdere plekken in het land geprotesteerd tegen de stikstofplannen van het kabinet. Ze zijn het niet eens met de eis om de uitstoot binnen 10 jaar met ruim 40% te verlagen. Met hun verlichte trekkers maakten ze onder meer een schild en schermer en vormden ze het woord help in Kamperveen. Vandaag is er opnieuw een protest in Noord-Brabant. En bioscopen en bouwmarkten zijn volgens een rapport van ABN AMRO de winnaars van het warme en droge weer. Bij bouwmarkten gingen vooral ventilatoren, tuinmeubels en zwembadjes vlot over de toonbank. En bioscopen waren juist populair als koele plek om te ontsnappen aan de hitte. Het weer ten slotte vandaag wordt de heetste dag van de week, met temperaturen die variëren van 33 graden in het noordwesten tot lokaal 37 graden in Limburg. In het weekend wordt de ergste hitte getemperd. Met name morgen op zaterdag neemt de kans op een paar regen- of onweersbuien toe. En tot zover het nieuws.

Een goeiemiddag allemaal en leuk dat je weer hebt afgestemd op Rozo Radio en meer speciaal op Schijven die Blijven. Een programma dat voorziet in gezellige, herkenbare muziek en een bijpassend praatje. Zonder moeilijke woorden, maar wel met begrijpbare teksten. Als je daarbij ook nog eens een makkelijke houding aanneemt, wat te drinken en te smullen klaarzet, dan kun je met je ogen dicht op een heerlijke manier samen met Jan en Anton de komende twee uurtjes ontspannen doorbrengen. Laten we maar meteen beginnen met de eerste van vandaag die eigenlijk niet te stoppen is.

Na onze openingstune begonnen we eigenlijk een beetje vreemd. Want de Hollies vertrouwden het kennelijk niet. Ze zongen stop, stop, stop, terwijl feitelijk wij nog maar net met ons programma begonnen waren. En Danny en Mieke verheugden zich alvast op de komende vrije zaterdagavond. Ze verwachten daar erg veel van. En Nederland heeft in deze zanger zijn eigen Elvis.

De Nederlandse zanger Bouke Scholten werd geboren in 1981 en is afkomstig uit de regio Emmen. Hij is vader van twee kinderen en vooral bekend geworden vanwege zijn op Elvis gelijkende stem. Hij won diverse talentenjachten en treedt regelmatig op in radio- en tv-programma's. Je hoorde zojuist zijn versie van Dream Girl uit 2014. En de inmiddels 80-jarige, nog steeds zingende vrachtwagenchauffeur Henk Wijnegaard liet ons genieten van Trucker Olé. Tijd voor een gezellig instrumentaal intermezzo.

De Engelse muziekgroep The Tornadoes speelde enkel alleen instrumentale muziek. Ze waren actief in de jaren 60. Hun grootste succes hadden ze met Telstar in 1962. Het werd een wereldhit toenertijd. Later nam de belangstelling voor deze band geleidelijk af. Ze stopte in 1975. Joystick, wat je zojuist hoorde, was een van hun creaties. En de Rotterdamse Feyenoord, een Rotterdamse Feyenoord-fan is zeker Lee Towers. Hij maakte ons nog voor één keer erg duidelijk: You never walk alone. En ja, daar is ze weer, onze eigen huiszangeres.

0: Dat zangeres Jetty Paletti bij ons zo populair geworden is, komt omdat ze onze wereld met regelmaat voorziet met populaire liedjes. Haar liedje Ik ben het zat uit 2011 is eigenlijk tegenstrijdig, want ze treedt nog steeds en met veel succes op. En die tegenstrijdigheid viel ook op Dave D, Dozy, Bicky, Mick en Titch. In hun commentaar hielden ze het dan ook op een kort oké. En wat is er mooier dan terug te gaan in de tijd en dan deze plaat opnieuw te ontdekken?
1: Uno, dos, one, two, three.

0: Blijven zitten tijdens het draaien.
1: Bij schijven die blijven.
0: Blijven zitten tijdens het draaien.
1: Op Rozo Radio.

0: Sam de Sham en de Farao's, dat was een Amerikaanse muziekgroep die in 1965 een monster van een wereldhit scoorde met Woody Woody. Van deze single werden er wereldwijd 3 miljoen exemplaren verkocht. Ze stonden er in ons land mee 23 weken in de top 40 en daarvan 4 weken op nummertje 1. Ze konden dit succes in hun verdere bestaan helaas nooit meer herhalen. Niet alleen vandaag en morgen, maar al tijdenlang is het gewicht van dames een gewild onderwerp van gesprek. Het was al in 1968 dat Connie Vink op een muzikale manier hiervoor de aandacht vroeg met Maak je niet dik. En deze grappige dieren vragen de aandacht via onze jeugdplaat van deze week.
1: Dag lieve medebewoners van planeet Aarde, zijn jullie nog een beetje fit? Een van de medebewoners van onze planeet zijn de pinguïns. Dus wij gaan een dansje doen en dat heet

Je hebt ze zeker wel eens in een dierentuin of op de tv gezien, die pinguïns. Het is net alsof ze dansen. Het bracht de Limburgse kindergroep Chiffy en Co. op het idee om een pinguïndansliedje uit te brengen. Je hoorde zojuist dat liedje. En wil je nou helemaal meedoen? Dan zwaai je met je handen in de lucht en je schudt flink met je billen. Nou, dat is lachen toch? En volgens ons hadden de Chico's flink dorst. Of ze wilden gaan zwemmen, dat kan ook nog. In elk geval, ze hadden het over koel, helder water. En kom daar nou maar eens om. Kijk eens naar buiten. We gaan je wat disco flitsen laten horen.

Ottowan was een Franse discogroep uit de jaren 80. Dankzij het alarmschijf zijn op Radio Veronica kwam deze muziekgroep met disco op nummer 1 in de Veronica Top 40 te staan. Na een paar magere hitjes was het in 1981 weer raak. Met Hands Up werd opnieuw de hitlijst beklommen. En hadden we het een paar platen terug over de Pingwings, zojuist mochten ook de Eskimo's van zich laten horen. Ze deden dat via John en Jeffrey. En dit vinden wij een pareltje uit het Franstalige muziekwereldje.

De Zwitserse zanger Patrick Duvet had in 1972 met La Musica een hele aardige hit, ook in ons land. Opvallend was het dat hij het nummer 1 had, nog voordat iemand van hem had gehoord. En regelmatig hebben de afgelopen tijd aandacht besteed aan het Amsterdamse Zwanenkoor. Van het nummer Opa, wat heb je toch gedaan, vonden we dat je die plaat ooit eens gehoord zou moeten hebben. En dat was nu dus. Laten we met z'n allen nog eens lekker op de Duitse tour gaan.

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. De eerste boeren zijn aangekomen bij het provinciehuis in Den Bosch. Ze demonstreren omdat Provinciale Staten van Noord-Brabant debatteert over het intrekken van de vergunningen van 5 pluimveehouders. Boerenorganisaties zijn woedend. Ze vinden dat je moet kunnen vertrouwen op een geldige vergunning. Met het protest willen ze hun collega's een hart onder de riem steken. Er worden zo'n 2500 boeren verwacht. De Duitse autoriteiten zijn vanochtend begonnen met de evacuatie van 1800 inwoners van het dorp Jay vanwege een natuurbrand. Het vuur is het dorp tot zo'n 200 meter genaderd. De bewoners zijn opgevangen in een basisschool in een nabijgelegen dorp. Jay ligt op zo'n 40 minuten rijden van de Nederlandse en Belgische grens. Het leger helpt mee met het vrijmaken van bospaden voor de hulpdiensten en ook blushelikopters worden ingezet. In het Heiloer Bos in Noord-Holland is een stel betrapt terwijl ze aan het barbecuen waren. Toen ingeschakelde handhavers aankwamen, waren ze al gevlucht. Stille getuigen waren menselijke ontlasting, gebruik toiletpapier en een lege wc-rol. Toch kan het stel worden achterhaald. Iemand heeft foto's van hen en hun auto gemaakt. En bioscopen en bouwmarkten zijn volgens een rapport van ABN AMRO de winnaars van het warme en droge weer. Bij bouwmarkten gingen vooral ventilatoren, tuinmeubels en zwembadjes vlot over de toonbank. En bioscopen waren juist populair als koele plek om te ontsnappen aan de hitte. Het weer ten slotte vandaag wordt de heetste dag van de week, met temperaturen die variëren van 33 graden in het noordwesten tot lokaal 37 graden in Limburg. In het weekend wordt de ergste hitte getemperd. Met name morgen op zaterdag neemt de kans op een paar regen- of onweersbuien toe. En tot zover het nieuws.

Chris Roberts was een Duitse slagerzanger van Joegoslavische afkomst. Hij was van beroep elektricien en hij speelde op drums. Hij deed dat in een aantal amateurbandjes. In 1966 werd hij ontdekt als zanger. Zijn eerste platen vielen tegen, doch de doorbraak kwam in 1972 met Ich bin verliebt in die Liebe. Hij scoorde in totaal 5 top 10 nummers en helaas overleed hij in 2017. Hij was toen 73 jaar oud. En Lana Meertens is een jeugdige levenszangeres uit Barneveld, die vol energie hard aan de weg timmert. Het succes begon allemaal in 2024 met Engeltje. Nu levert ze hits aan de lopende band en één daarvan die draaiden wij met Mijn zus. En deze Franse zanger laten we graag nog eens een chanson voor ons alle zingen.

Je weet in deze dagen niet wat kan gebeuren morgen. En daarom moet je hamsteren en voor de toekomst zorgen. Dus gingen wij in Purmerend eens naar de veemarkt toe en kochten voor een prikkie tweedehands een ei.

Die koe is rein en zindelijk, geen onvertogen spatje. Ze wordt geregeld uitgelaten op het duivenplatje. Zij slaapt 's nachts op een trijpe, Louis Quinze canapé. De kattenbak op het nachtkastplank.

Zij wordt op tijd gestofzuigd en gezeemd, dat is voor de motten. En dan gaat ze in het zonnetje, doedijnen en ravotten. We voeren haar spinazieslaatjes met de kolenschop en alle oude hoeden van mijn

Wanneer er melk moet wezen, klimmen wij langs 7 trappen naar onze koefetaria en gaan een pintje tappen. Wij hebben melk in overvloed, maar weten niet helaas aan welke knop je trekken moet voor

Michel Sardou is een acteur, zanger en componist afkomstig uit een Franse artiestenfamilie. Hij acteerde in vele films, schreef meer dan 500 liedjes en had succes met zijn vele singles. En één daarvan was het zojuist gedraaide Le Maladie d'Amour uit 1989. En we moesten een paar eeuwen terug toen het komische duo Willy Walde en Piet Muizelaar, oftewel Snip en Snap, nog actief waren. Speciaal voor de ouderen onder ons hoorde je afgestoft en wel Holder de Bolder uit 1953. En deze muziekgroep werd in Duitsland opgericht door een Engelsman.

Het was in 1970 toen de Engelsman Les Humphries in het Duitse Hamburg de muziekgroep de Les Humphries Singers oprichtte. Zijn muziekkeuze bestond uit een gemengde groep van zangers en zangeressen die zowel de flower power als de popmuziek uitdroegen. Nummers als Mama Lou, To My Father's House en Mexico waren toppers. Wij hielden het op We Are Going Down Jordan, een klasseplaat uit 1971. En de inmiddels 79-jarige zangeres Bonjoura scoorde volop in het begin van de jaren 70. Haar meest schitterende nummer vonden wij het 202 seconden durende nummer Frank Mills. En deze zanger is duidelijk geen familie van een bekend parfumeriebedrijf. Oh.

De vraag is, was Carol Douglas, de Jamaicaanse acteur en zanger, eigenlijk een zogenaamde eendagsvlieg? Met zijn superhit in 1974 haalde hij de eerste plaats in de Veronica Top 40. En na Kung Fu Fighting hebben we nooit meer iets van hem gehoord. Na verluid leidt hij nog steeds een rustig leven in het Duitse Hamburg. En volgens Nico Haak en de Paniekzaaiers was het jaar 1972 een uitstekend whiskyjaar. Ze werden erin gesteund onder andere door Jan Boezeroen en Tony Rans, die rond dezelfde tijd ook hetzelfde nummer uitbrachten. En in deze tijd van het jaar is Summertime een veel gebruikt liedjeswoord.

0: Hey Ronnie.
1: Het is niks, hè?
0: Nee, het is crisis.
1: Misschien moet je erbij gaan zingen.
0: Waarover?
1: Waarover?
2: Bananen!

0: Nou, Rinus, dat ging je toch in als koek, hè?
1: Als bananen.
0: Ja.
2: Ja, bananen!
1: Hey Ronnie, ken je er nog één?
0: Oh ja hoor, ik ken er nog wel meer, maar niet over bananen. Luister. De auto wordt vandaag weer APK gekeurd. Als je niet oppast, krijg je zelf ook een bus. Koersen schommelen, dat is nou eenmaal zo. Voor een hoopje kruip je heel snel op. De politieagenten, die zijn meestal zoek. Staan achter de struiken met hun Janus uit hun broek. Hoest is vervelend.
3: Veel artiesten maken gebruik van woorden die terug zijn te vinden in de jaargetijden. Zo is de zomer een gewild liedjesonderwerp. Mary Hopkin en Tony Visconti brachten eenmalig onder de artiestennaam van Hobby Horse samen...

Rex Schildo was actief als acteur, maar meer nog als slagerzanger. Hij had veel succes met nummers als Hasta la Vita, Hocus Pocus en Fiesta Mexicana. Wij gaven dit keer onze voorkeur aan Liebe Kerl Eis als Eis. En een van de vele hits die op naam staan van zangeres Monica West is Hey Ouwe Joe. En dit nummer leverde deze zangeres een gouden plaat op.

0: blijven zitten tijdens het draaien.
1: Bij schijven die blijven.
0: Blijven zitten tijdens het draaien.
1: Op Rozo Radio.

Misschien had je van deze zangeres nog nooit gehoord. Feit is wel dat Claudia Silva in 1965 als 15-jarige tiener een gouden plaat wist te veroveren met haar Franstalige nummer J'ai pleuré. En het Leeuwarder Chanticoor liet ons genieten van Mijn vader was ein Dutchman uit het jaar 2000. Dit Amerikaanse zangduo bestond al in 1962. Wow.

zo, dat viel nog wel mee, hè. Maar we zijn er nog niet. Weet je wat we doen? We doen het gewoon nog een keer. Ja, ja, lief.

mijn neus. Ja, ja. Zo, mensen. We gaan een beetje leven in de brouwerij brengen. We doen het nog één keertje. Alleen gaan we steeds een beetje sneller. Ja, ja.

0: Thuis. Ja, ja.
1: Bill Medley en Bobby Hatfield begonnen in 1962 te zingen onder hun artiestennaam de Rogers Brothers. In Nederland hadden ze twee succesvolle nummers in het jaar 1965. You Have Lost That Feeling en het zojuist gedraaide Ancienette Medley. Helaas moesten ze stoppen nadat in 2003 Bob Hatfield kwam te overlijden. En veel liever ging het eraan toe bij Henkie Lewis. Hij scoorde met Lief Konijntje niet alleen bij de jeugd, maar liet ook een twinkeling in de ogen van de grotere mensen achter zich. We gaan dansen op zijn Tirols.

De Tiroler Klompendans is een bekend vrolijk feestnummer met elementen van Tiroler muziek en Nederlandse klompenpret. Als je dit nummer van Too Funny hoort, vergeet dan niet in de handen te klappen en flink op de grond te stampen. En All I Have To Do Is Dream is een instrumentaal nummer uit 2000 wat uitgevoerd werd door het orkest van Carlton. En het volgende nummer heeft als titel Elke Zaterdag, maar kan ook op elke andere dag gespeeld en beluisterd worden.

0: Als je om 13 uur begint en je moet stoppen om klokslag 15 uur, dan heb je een tussenruimte van 2 uur of, zo je wilt, 120 minuten. In die tussentijd hebben we dan ook...
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Afgebroken motoronderdelen hebben vorige maand het raam van een Ryanair-vliegtuig vernield, waardoor een man deels naar buiten werd gezogen. Dat schrijven Amerikaanse onderzoekers in een voorlopig rapport. In de rechtermotor van de Boeing brak vlak na het opstijgen een blad van de turbofan af. Rondslingerende stukken braken het raam en beschadigden de romp. Zolang het onderzoek nog loopt, geeft Ryanair geen verdere reactie. De eerste boeren zijn aangekomen bij het provinciehuis in Den Bosch. Ze demonstreren omdat Provinciale Staten van Noord-Brabant debatteert over het intrekken van de vergunningen van 5 pluimveehouders. Boerenorganisaties zijn woedend. Ze vinden dat je moet kunnen vertrouwen op een geldige vergunning. Met het protest willen ze hun collega's een hart onder de riem steken. De Duitse autoriteiten zijn vanochtend begonnen met de evacuatie van 1800 inwoners van het dorp Jay vanwege een natuurbrand. Het vuur is het dorp tot zo'n 200 meter genaderd. De bewoners zijn opgevangen in een basisschool in een nabijgelegen dorp. Jay ligt op zo'n 40 minuten rijden van de Nederlandse en Belgische grens. Het leger helpt mee met het vrijmaken van bospaden voor de hulpdiensten en ook blushelikopters worden ingezet. En in het Noord-Hollandse Heiloer Bos is een stel betrapt terwijl ze illegaal kampeerden en barbecueden. Vooral barbecue in het bos is met deze droogte ongewenst. Toen ingeschakelde handhavers aankwamen, waren ze al gevlucht. Stille getuigen waren menselijke ontlasting, gebruikt toiletpapier en een lege wc-rol. Toch kan het stel wildkampeerders worden achterhaald. Iemand heeft namelijk foto's van hen en hun auto gemaakt. Het weer nog. Vandaag hebben we nog te maken met een hoge drukgebied dat zorgt voor zonnig weer. De temperaturen lopen op van 30 graden in het noordwesten tot wel 37 graden in het zuidoosten. Vanaf morgen slaat het weer om, het wordt wisselvalliger en de temperatuur gaat omlaag. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

0: Amoroso Radio.
1: Lig je een beetje ziek in je bed en je hoort de geluiden op straat. Kinderen ver weg en dichtbij tegelijk. Een bakkerskar die daar gaat, dat is mooi. Je maakt een proefwerk op school en je kijkt zo nu en dan eventjes maar naar het mooiste meisje zoals ze daar zit met het licht van de zon.

Je bent op vakantie, je loopt langs de wei en een paard loopt jou tegemoet. En het bekijkt je nieuwsgierig en wel, en het lijkt wel of het groeit.

0: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Een goedemiddag. Bij een ongeluk met vier auto's op de A59 bij Hees zijn vanochtend twee mensen om het leven gekomen. Ook raakten meerdere mensen gewond. Het ongeluk gebeurde aan de achterkant van een file die was ontstaan door trekkers die op weg waren naar het provinciehuis in Den Bosch. Daar wordt gedebatteerd over het intrekken van vergunningen van pluimveehouders. Of de file direct de oorzaak is van het ongeluk, wordt nog onderzocht. Trekkers mogen officieel niet op de snelweg rijden, maar de politie en het OM hebben vooraf afgesproken om niet in te grijpen vanwege het demonstratierecht. Afgebroken motoronderdelen hebben vorige maand het raam van een Ryanair-vliegtuig vernield, waardoor een man deels naar buiten werd gezogen. Dat schrijven Amerikaanse onderzoekers in een voorlopig rapport. In de rechtermotor van de Boeing brak vlak na het opstijgen een blad van de turbofan af. Rondslingerende stukken braken het raam en beschadigden de romp. De Duitse autoriteiten zijn vanochtend begonnen met de evacuatie van 1800 inwoners van het dorp Jay vanwege een natuurbrand. Het vuur is het dorp tot zo'n 200 meter genaderd. De bewoners zijn opgevangen in een basisschool in een nabijgelegen dorp. Jay ligt op zo'n 40 minuten rijden van de Nederlandse en Belgische grens. En honderden huisartsenpraktijken gebruiken kunstmatige intelligentie om automatisch verslagen te maken voor een patiëntendossier. Volgens een enquête van onderzoeksinstituut Nivel gebruikt intussen 36% van de praktijken deze spraakgestuurde rapportage, vergeleken met 14% een jaar eerder. Het systeem werkt nog niet perfect en ook is het onduidelijk of het voldoet aan de privacywetgeving. Het weer nog. Vandaag hebben we nog te maken met een hoge drukgebied dat zorgt voor zonnig weer. De temperaturen lopen op van 30 graden in het noordwesten tot wel 37 graden in het zuidoosten. Vanaf morgen slaat het weer om, het wordt wisselvalliger en de temperatuur gaat omlaag. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur, dag

0: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
1: Bij een ongeluk op de A59 bij Hees zijn 2 mensen omgekomen en een onbekend aantal mensen gewond geraakt. Volgens de politie zijn er 4 auto's bij het ongeluk betrokken. De snelweg is op dit moment volledig afgesloten. De politie verwacht de weg rond 4 uur vanmiddag weer vrij te kunnen geven. Organisatoren van het boerenprotest dat vandaag voor het provinciehuis in Den Bosch wordt gehouden, vinden het verschrikkelijk dat er 2 mensen zijn verongelukt bij een file op de A59. Het podiumprogramma met sprekers buiten het provinciehuis gaat door, maar in ingetogen vorm. Er wordt tussendoor geen muziek meer gedraaid. Dat zegt de Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie namens de partijen. Op het DFDS-terrein in Vlaardingen, van waaruit veerdiensten naar het Engelse Felixstowe vertrekken, heeft de politie 12 migranten aangetroffen in een Turkse vrachtwagen. De chauffeur is gearresteerd op verdenking van mensensmokkel. De groep bestond uit mannen en vrouwen, waaronder mensen met een hoge leeftijd. Bij een grote brand vlakbij de Kroatische kustplaats Omis zijn ook Nederlandse reizigers in de problemen gekomen. Woordvoerder Galit Kazem van reisbureau D-Reizen meldt dat de getroffen Nederlanders naar een veilige locatie zijn gebracht en dat evacuatie mogelijk wordt overwogen. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig en droog. Bij een matige wind uit het westen is het 35 tot 38 graden. Vanavond is het eerst nog zonnig, later in het zuiden wat bewolking. Vannacht koelt het af naar 19 graden. En tot zover het nieuws.
2: Uur na uur. Dag.

0: heb er een...
1: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
2: Door de oorlog in Iran en hogere energieprijzen daalt de koopkracht van de doorsnee Nederlander in 2027 met 0,3%. Dat blijkt uit ramingen van het Centraal Planbureau. Dit jaar stijgt de koopkracht nog met 0,6%. De Nederlandse economie groeit volgend jaar naar verwachting met 1,2%. Bij een ongeluk op de A59 bij Hees zijn 2 mensen omgekomen en een onbekend aantal mensen gewond geraakt. Volgens de politie zijn er 4 auto's bij het ongeluk betrokken. De snelweg is op dit moment volledig afgesloten. De politie verwacht de weg rond 4 uur vanmiddag weer vrij te kunnen geven. Organisatoren van het boerenprotest dat vandaag voor het provinciehuis in Den Bosch wordt gehouden, vinden het verschrikkelijk dat er 2 mensen zijn verongelukt bij een file op de A59. Het podiumprogramma met sprekers buiten het provinciehuis gaat door, maar in ingetogen vorm. Er wordt tussendoor geen muziek meer gedraaid. Dat zegt de Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie namens de partijen. Op het DFDS-terrein in Vlaardingen, van waaruit veerdiensten naar het Engelse Velgstouw vertrekken, heeft de politie 12 migranten aangetroffen in een Turkse vrachtwagen. De chauffeur is gearresteerd op verdenking van mensensmokkel. De groep bestond uit mannen en vrouwen, waaronder mensen met een hoge leeftijd. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig en droog. Bij een matige wind uit het westen is het 35 tot 38 graden. Vanavond is het eerst nog zonnig, later in het zuiden wat bewolking. Vannacht koelt het af naar 19 graden. En tot zover het
3: uur
2: nieuws.
3: Uur na uur

0: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
1: De waterstand van de Rijn daalt verder, waardoor de binnenvaart in Duitsland steeds meer in de knel komt. In de buurt van Koblenz is de bevaarbare waterdiepte voor het eerst sinds het begin van de metingen onder de 10 centimeter gekomen. Dat is een historisch dieptepunt. Elke centimeter telt, dat zegt binnenvaartexpert Wouter van der Geest. Niet eerder werd het in Nederland zo warm op 14 augustus als vandaag, dat meldt Weer Online. In Westdorpen en Gilserijen is vandaag het record uit 2025 van 34,2 graden verbroken. Het record van vandaag is het 11e datumwarmterecord van dit jaar. Door de oorlog in Iran en hogere energieprijzen daalt de koopkracht van de doorsnee Nederlander in 2027 met 0,3%. Dat blijkt uit ramingen van het Centraal Planbureau. Dit jaar stijgt de koopkracht nog met 0,6%. De Nederlandse economie groeit volgend jaar naar verwachting met 1,2%. Bij een ongeluk op de A59 bij Hees zijn twee mensen omgekomen en een onbekend aantal mensen gewond geraakt. Volgens de politie zijn er 4 auto's bij het ongeluk betrokken. De snelweg is op dit moment volledig afgesloten. De politie verwacht de weg rond 4 uur vanmiddag weer vrij te kunnen geven. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig en droog. Bij een matige wind uit het westen is het 35 tot 38 graden. Vanavond is het eerst nog zonnig, later in het zuiden wat bewolking. Vannacht koelt het af naar 19 graden. En tot zover het
2: uur na uur.

knuffelzegels verkopen, knuffels verzamelen, geld sparen, lopen voor het goede doel.

Mijn stad heeft gouden torens, mijn stad heeft grijze straten. Mijn stad ligt langs de Schelde, 's nachts te slapen. Mijn stad heeft rode lippen en een hart van diamant. Ze kan uren naar me kijken, ze kan me schaamteloos verleiden. Want mijn stad heeft mooie benen, mijn stad heeft felle ogen. Mijn stad kan weinig geven, maar ze kan zoveel beloven. Mijn stad heeft een verleden, waar ze nooit iets van vertelt. Ze is betoverd door de liefde en verloederd door het geld. Maar ik hou van mijn stad, ik hou van mijn stad. Mijn stad, mijn stad, mijn hart. Mijn stad verstopt de mensen, zonder geld, zonder bezit. In de godvergeten krotten, in de kamers zonder licht. Daar wonen tandeloze vrouwen, door de weemoed aangedaan. Ze hebben zoveel te vertellen, maar geen mens kan ze verstaan. En in mijn buurt lopen de hoeren op het grote Astridplein. Ze zijn zo dicht bij het station,

0: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
1: Het dodental na de uitzonderlijk zware regenval in Japan is opgelopen tot 8, dat melden Japanse media. Sommige van de doden werden bij overstroomde wegen gevonden. Anderen zaten vast in hun auto's. De Nationale Weerdienst van Japan zei dat er in 24 uur tijd 367 mm regen is gevallen in de plaats Shiba. De Spaanse regering heeft de levensduur van de grootste kerncentrale van het land verlengd om zo minder blootgesteld te zijn aan onrust op de energiemarkt, vooral door de oorlog in het Midden-Oosten. De Almaraz-kerncentrale in het zuidwesten van Spanje blijft nu tot halverwege 2030 in gebruik. De waterstand van de Rijn daalt verder, waardoor de binnenvaart in Duitsland steeds meer in de knel komt. In de buurt van Koblenz is de bevaarbare waterdiepte voor het eerst sinds het begin van de metingen onder de 10 centimeter gekomen. Dat is een historisch dieptepunt. Elke centimeter telt, dat zegt binnenvaartexpert Wouter van der Geest. Niet eerder werd het in Nederland zo warm op 14 augustus als vandaag, dat meldt Weer Online. In Westdorpen en Gilserijen is vandaag het record uit 2025 van 34,2 graden verbroken. Het record van vandaag is het 11e datumwarmterecord van dit jaar. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig en droog. Bij een matige wind uit het westen is het 35 tot 38 graden. Vanavond is het eerst nog zonnig, later in het zuiden wat bewolking. Vannacht koelt het af naar 19 graden. En tot zover het nieuws.
2: Uur na uur, dag na dag.
3: Dag na dag.
4: 24 uur per dag.
2: Jouw radio.
4: Rozo Radio.
5: 1, 2, 3, 4. Twist!

Het is een zondag in Soweto. De stad is stil en niemand werkt. Ik sta met 40 mensen in een kamer. 4 bij 4, het is een kerk. Ik zie ze bidden en ze dansen. Ze geven mij het woord, ik zeg: dit is de eerste keer.

Ik zie een oude vrouw. Ze bidt en ze beeft. Zij zegt dat zij iedereen vergeeft. En ik kan er met mijn hoofd niet bij. Als zij vertelt hoe voor haar ogen een kind werd doodgeschoten. En ik sta hier en ik weet niet wat ik zeggen moet. Want ik voel de rode aarde en ik voel die zwart bloed.

Ik geloof in wat ik zie. Ik geloof in wat ik zie. Stella Kumalo.

En als de pont dan weer zijn weg zoekt door het ruime sop, dan komen er werktuigelijk gedachten bij me op.

0: weer voor u staat zo'n onderwijzer. Die met zijn klas naar buiten gaat. En de andere dag gebroken voor het schoolbord staat een heel stuk grijzer.
1: Wanneer wij naar het vertrekpunt lopen, staat daar een reisbus glimmend rood.

assen. Vooral van het Indianenspel. Ze binden mij dan altijd stevig vast, dat wel maar nooit verlassen. Je ziet in Boston zoveel dieren. Als je daar vast ligt op de grond.

0: Zoiets als Divi met verlas mag ik liever dan dat woordenspel.
1: Ja, ja.
0: Al zag mijn klas de andere dag gelukkig wel dat ik nog in het bos lag.
1: In het water laat ik nooit verstek gaan.
0: Nee, dat weet ik.
1: We doen wie het langst onder kan.
0: Heb je gewonnen?
1: Ik win altijd.

0: heb ze een nieuwe tocht beloofd weer.
1: Toch?
0: Ja, omdat de jeugd zoiets behoeft. Al hadden ze in de bus, mijn zitting was gesnoefd en doet mijn hoofd zeer.
1: En weer terug bij vrouwen spruiten, dan zegt mijn zeer bezorgd.

0: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
1: Een man van 32 uit Rotterdam die afgelopen woensdag werd opgepakt voor het bekladden van meerdere gebouwen in Rotterdam en Utrecht, blijft 14 dagen langer in voorarrest. Dat heeft de rechtercommissaris van de rechtbank in Rotterdam vandaag besloten. Dat meldt het Openbaar Ministerie. Het dodental na de uitzonderlijk zware regenval in Japan is opgelopen tot 8, dat melden Japanse media. Sommige van de doden werden bij overstroomde wegen gevonden. Anderen zaten vast in hun auto's. De Nationale Weerdienst van Japan zei dat er in 24 uur tijd 367 mm regen is gevallen in de plaats Shiba. De Spaanse regering heeft de levensduur van de grootste kerncentrale van het land verlengd om zo minder blootgesteld te zijn aan onrust op de energiemarkt, vooral door de oorlog in het Midden-Oosten. De Almaraz-kerncentrale in het zuidwesten van Spanje blijft nu tot halverwege 2030 in gebruik. De waterstand van de Rijn daalt verder, waardoor de binnenvaart in Duitsland steeds meer in de knel komt. In de buurt van Koblenz is de bevaarbare waterdiepte voor het eerst sinds het begin van de metingen onder de 10 centimeter gekomen. Dat is een historisch dieptepunt. Elke centimeter telt, dat zegt binnenvaartexpert Wouter van der Geest. En dan het weer. Bij een matige wind uit het westen is het 35 tot 38 graden. Vanavond is het eerst nog zonnig, later in het zuiden wat bewolking. Vannacht koelt het af naar 19 graden. En tot zover het nieuws.
2: Uur na uur, dag

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. Bij het UMC Utrecht zijn op 2 augustus persoonsgegevens gelekt via het boekingssysteem van het gastenverblijf. Het gaat om gegevens van 5000 mensen, waaronder naam, geslacht en contactgegevens, maar niet om medische of financiële gegevens. Het ziekenhuis noemt het risico beperkt en meldde het lek bij de autoriteit persoonsgegevens. In de beeld werd vandaag om 4:15 35,1 graden gemeten, de warmste 14 augustus ooit sinds de metingen begonnen in 1901. Eerder op de dag sneuvelde het record al met 34,7 graden. Door de temperatuur boven 35 graden is het bovendien een zeldzame zeer hete augustusdag, pas de derde ooit gemeten. Een bosbrand bij Lokva Rokosnica in Kroatië, dichtbij Split, dwong Nederlandse vakantiegangers van D-reizen en prijsvrij vakantie tot evacuatie. Ze verbleven eerst in een sporthal en kregen daarna een nieuw hotel op last van de lokale autoriteiten. Niemand raakte gewond, al is het precieze aantal Nederlanders nog niet helemaal duidelijk. En premier Rob Jetten noemde het uitdelen van Davidsterren door Farmers Defence Force rond het boerenprotest in Den Bosch walgelijk en zeer ongepast. De sterren hadden het patroon van een rode boerenzakdoek met de letter B. Jetten stelde dat deze symbolen onlosmakelijk verbonden zijn met de jodenvervolging en moord op miljoenen joden. En dan het weer. Vanavond blijft het overwegend droog en schijnt de zon nog enige tijd, al drijven vanuit het westen wel wolkenvelden binnen. Een matige noordwestenwind verdrijft er geleidelijk aan de warmte, maar het blijft nog gauw 21 graden in het zuidoosten 30 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur. Dag.

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. De Maastrichtse wijk Malberg is voor 6 weken aangewezen als veiligheidsrisicogebied na aanhoudende overlast door een groep jongeren sinds afgelopen woensdag. Zij staken zwaar illegaal vuurwerk af, gooiden dit naar handhavers en woningen en stichtten ook brand. Buurtbewoners spraken zelfs over explosieven. Fastnet behoorde vandaag tot de winnaars op het Damrak met een koerswinst van 5,5% na een stijging van ruim 9% op donderdag. Het bedrijf opende dit jaar een recordaantal snellaadstations en zag het nettoverlies dalen. Ook werd het positiever over de winstontwikkeling voor heel 2026. Bovendien zijn de koersdoelen ook voor het bedrijf verhoogd. Bij het UMC Utrecht zijn op 2 augustus persoonsgegevens gelekt via het boekingssysteem van het gastenverblijf. Het gaat om gegevens van 5000 mensen, waaronder naam, geslacht en contactgegevens, maar niet om medische of financiële gegevens. Het ziekenhuis noemt het risico beperkt en meldde het lek bij de autoriteit persoonsgegevens. In de Beeld werd vandaag om 4:15 35,1 graden gemeten, de warmste 14 augustus ooit sinds de metingen begonnen in 1901. Eerder op de dag sneuvelde record al met 34,7 graden. Door de temperatuur boven 35 graden is het bovendien een zeldzame zeer hete augustusdag, pas de derde ooit gemeten. En dan het weer. Vanavond blijft het overwegend droog en schijnt de zon nog enige tijd, al drijven vanuit het westen wel wolkenvelden binnen. Een matige noordwestenwind verdrijft er geleidelijk aan de warmte, maar het blijft nog gauw 21 graden, in het zuidoosten 30 graden. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

0: Ja, goedemorgen beste luisteraars. Hartelijk welkom bij weer een nieuwe aflevering van Kate met Ralf. Met zoals altijd het vaste trio in de presentatie en de techniek zijnde Ralf en...
1: Katie.
2: En... Goedemorgen.
3: Isa.
0: Goedemorgen. En Isa. Ja.
1: Daar zijn we weer.
0: Ik moet zeggen, het is buiten natuurlijk al bloedheet.
1: Ja.
0: Dat merkten we net al. Maar
1: hij
0: hierbinnen...
1: tikte de 30 al aan bij mij.
0: Hij tikt... Ja, het is... En hierbinnen vind ik het... Ik spreek even voor mezelf, vind ik het. Ja, vind ik nog wel even te doen zo.
1: Nou, het gaat.
0: Vind ik wel lekker.
1: Ik heb een heerlijke waaier in mijn rug.
0: Ja, we hebben tegenwoordig zijn goed voorzien van waaiertjes. En er kan een raampje open achter Isa. Dus wat dat betreft helemaal prima. Dus voordat jullie medelijden met ons krijgen van moeder, die arme DJ's weer 2 uur in dat zweethok.
1: Ja,
0: valt het
1: gaat,
0: valt
1: voor nu gaat het
0: wordt,
1: nog.
0: Gaat het nog. En als het te veel wordt, dan laat u dat natuurlijk ook weten. Hè? Want Maar alles voor de muziek. En de komende 2 uur hebben we natuurlijk weer een fantastische lijst. Met, ik ga net als vorige week gewoon wat namen opnoemen. Ik zie Dire Straits staan, ik zie ABBA staan, ik zie Lee Tower staan.
1: Die wilde ik nou net geheim houden.
0: Ik zeg, we hebben ook een verrassingsact.
1: Want daar blijven mensen voor hangen, Ralf. Oh,
0: ja. Ik denk, we doen het als verrassingsact. Maar nee, Bassie en Adriaan, die komen ook voorbij. Nou,
1: wat wil je nog meer?
0: Dat, de beste reden om de radio nog wat harder te
1: dat
0: zetten straks.
1: En wat is het thema dan, Ralf?
0: Wat is het thema? Ja, dat thema is It's All About Money.
1: Ja.
0: It's All About Money, Katie. Geld. Ja. Ordinair geld.
1: Ordinair poen.
0: Dus en het openingsnummertje, dat loopt natuurlijk al niet om.
1: Precies.
0: Naar wie luisterden we eigenlijk?
1: Wij luisterden naar Robert van Hemert. En jij had al zoiets van, wie is dit? Ik denk dat de meeste mensen hem kennen van zijn succes Zoet, Zout, Zuur.
0: Jij zong hem net eventjes voor mij en toen...
1: Dit nummertje is ook mede door hem geschreven. Vlak na dat grote succes wat hij had. Eigenlijk wat hij bedoelt. En wat natuurlijk heel veel mensen zeggen van... Ja, geld maakt niet gelukkig. En daar is hij het wel mee eens, die Robert. Maar hij zegt ook, het is ook wel prettig als je wat geld in je portemonnee hebt.
0: Ja.
1: Toch? Ik vind het wel mooi verwoord. Geld maakt niet gelukkig, maar gelukkig heb ik geld.
0: Dus in het echte leven toch ook zo?
1: Nee, tuurlijk.
0: Mensen zeggen wel eens inderdaad, geld maakt niet gelukkig. Wordt vaak gezegd door mensen die genoeg hebben.
1: Ja.
0: Dan is het op een gegeven moment ook minder belangrijk als je een bepaald minimum of zo hebt.
1: Ja, klopt.
0: Maar het is veel te koop in de wereld voor het ordinaire slijk der aarde.
1: En wat ik dan zelf altijd zeg, Ralf, van geld maakt niet gelukkig, maar ik huil liever in mijn SUV dan op een Petalus.
0: Ja, ik bedoel, voor die Porsche Cayenne moet je toch ook een flinke dikke portemonnee hebben.
1: Nee, maar toch, ja, je had allemaal leuk en aardig, maar het is wel fijn als je iets achter de hand hebt, toch?
0: Ja, zeker. Ik denk dat we het wel over eens zijn dat gezondheid natuurlijk altijd op nummer 1 staat.
1: Ja.
0: Ik bedoel, als je niet gezond bent, ja, wat heb je dan aan een dikke bankrekening?
1: Helemaal niks, nee.
0: Helaas is het ook steeds meer zo in de samenleving dat je natuurlijk dat gezondheidszorg ook steeds meer geld kost. Dus mensen die een dikke portemonnee hebben, ja, die kunnen zich ook weer andere behandelingen veroorloven dan... Maar dat is waarschijnlijk altijd zo geweest.
1: Ik heb ook met die ding, heb je daar gehoord? Die uit die koningin uit Noorwegen. Die daar die longtransplantatie heeft gehad. Heb je dan ook zomaar twijfels bij?
0: Die Mette Marit?
1: Ja. Dan denk ik, hoe komt het dat jij in één keer aan de beurt bent? En zou het ook geen geld, status dingetje zijn?
0: Ik denk als het royalty betreft, dat er nog steeds allerlei deuren opengaan. Ik weet niet.
1: Ja. Goed. Dat was even de schoot me eventjes te binnen.
0: Ja, goed. Ja, geld maakt niet gelukkig, zoals Robert van Hemert al zei.
1: Nou, dat. Wat wel heel veel mensen gisteren gelukkig heeft gemaakt, is natuurlijk die zonsverduistering.
0: Echt, hè?
1: Was me een ding.
0: Wat was het weer groots?
1: Zeker.
0: Ja.
1: Heb je hem gezien?
0: Ik heb hem gezien op de NOS-app met beelden vanuit IJsland.
1: Ja.
0: Want daar was hij volledig.
1: Ja.
0: Met deskundige toelichting van Peter Kuipers-Munneke.
1: Ik vond het ontzettend... Hij deed het goed, hoor.
0: Ik zei tegen Frederik, ik vind het leuk dat hij eindelijk een keer mag shinen.
1: Ja.
0: Ik heb een beetje zwak voor die gozer.
1: Ik vond het ontzettend goed dat hij
0: echt zo'n echte liefhebber.
1: Ja.
0: Dus daar heb ik het gezien. En Frederik is daarna nog heel even bij ons in de straat naar buiten gegaan. Ik niet.
1: Nee.
0: Ja, ik vond het... ik keek gewoon naar buiten zo van het licht en ik vond het niet zo bijzonder.
1: Nou, ik had ook er heel wat van verwacht. Ik had ook de hoop dat het een stuk donkerder zou worden. Nou, dat vond ik allemaal reus meevallen.
0: Ja.
1: Want het is dat je het weet, anders dan valt het niet eens op. Onze overburen, die hadden zo'n brilletje. Want wij komen altijd met ons eieren naar Pasen. Dus wij zaten weer...
0: Alles uitverkocht.
1: Ja, ik rijd dan die dag, denk ik dan, oh ja, had wel leuk geweest zo'n brilletje. Ja, dan is het natuurlijk mega uitverkocht. Onze overburen hadden zo'n brilletje. En dan in mijn brein werkt het gewoon niet. Want... Dan kijk ik naar de zon, dan zie ik gewoon nog steeds een hele grote felle ronde bol.
0: Hmm.
1: En dan zet ik de brilletje op en dan zit er die maan voor. Weet je wel? Dan zie je maar echt zo'n sikkeltje.
0: Nou, denk, die maan hoe dan? Die maan was gewoon getekend op het brilletje.
1: Dat zal het zijn geweest, denk ik. Ja. Nou, het was een hele toestand, ja, maar ik moet zeggen, een mooi verschijnsel.
0: Nou ja, 2081, nou, dat is de volgende.
1: Die gaan we niet meemaken.
0: Ik zat even snel te rekenen. Als deze jongen 105 wil worden, ja, nou, dat zijn ook een hoop uitzendingen, toch?
1: Dat zijn heel veel uitzendingen. Zullen we dat redden, Ralf?
0: Ik weet het niet. Zullen we er gewoon alles aan gaan doen?
1: We gaan het gewoon
0: dat
1: proberen.
0: Dat we die volgende ook nog meepikken?
1: Ja. Nou, gaan we snel door, want dan hebben we nog een hoop te gaan.
0: Ja, het volgende nummer is natuurlijk een million seller. Money for yes. Nothing van Dire Straits. Dire Straits, we hebben natuurlijk al vaak in de uitzending gehad. Een mega populaire band geweest. De laatste jaren doen ze natuurlijk helemaal niets meer. Mark Knopfler doet solo nog wel iets. Hè, de leadzanger en gitarist. Maar in bandverband is dat volgens mij opgehouden. Money for Nothing staat op het ongelooflijk succesvol album Brothers in Arms.
1: Ja, mooi.
0: Ja, als we nog een uitzending een keer doen over iconische albums.
1: Daar kan dit er best bij.
0: Kan deze er zeker bij, uit 1985. Dit nummer is geschreven door Mark Knopfler in samenwerking met Sting. Sting is ook de hoge stem in dit nummer. Ja, vooral in de intro en in de outro. Ja. Ik weet niet precies welke versie.
2: Nou, dat wou ik even net aan je vragen, want ik heb een korte en een lange versie.
0: Ja, als we de tijd hebben, dan wil ik graag de lange versie van het album. Want die heeft een veel langere intro en een veel langere outro. En dan kun je Sting ook beter horen. Dus als het nog... dan kan het nog. Oh, geweldig. Dankjewel
1: wat
0: dat je me deze...
1: techniek is, echt, hè? Echt goed te plekken, joh. Ja, doe ze flix even, hè?
0: Fantastisch, fantastisch. Bekend geworden natuurlijk van het felle gitaarspel. Mm-hmm. Een beetje de ZZ Top sound hebben ze daar proberen te imiteren. Ook vermeldenswaardig is dat de videoclip van dit nummer... de eerste videoclip was in oktober 87 op MTV Europe. Dus als je toen bij de allereerste uitzending was van MTV
1: daar zat,
0: Europe... was dit nummer het eerste wat je hoorde en zag.
1: Yeah.
0: En het is dus fantastisch. We gaan luisteren naar de lange albumversie, hoor ik net. Money for Nothing, Dire Straits.

0: Money, Money, Money van ABBA uit 76. Staat op hun album Arrival, waar natuurlijk ook Dancing Queen en Knowing Me, Knowing You op staat. Dat is ook een paar nummertjes,
1: een albumpje.
0: Die we kennen. Ja, ja, precies. Gaat erover dat een vrouw, die werkt echt dag en nacht en dan nog houdt ze eigenlijk niks over qua geld. En dan fantaseert ze over hoe heerlijk het zou zijn om met een hele rijke man te trouwen en dan nooit meer te hoeven werken. En als dat niet lukt, dan gaan we gewoon naar Las Vegas en dan winnen we de jackpot.
1: Ja, maakt niet uit als maar geld oplevert.
0: Als maar geld
1: dan
0: is.
1: Dan wordt het leven pas echt...
0: Ja. Dat lijkt me ook wel heel zuur. Er zijn natuurlijk mensen die ontzettend hard werken.
1: Zo, ja.
0: En dan nog niet rond kunnen komen of net aan, weet je wel. Dan
1: Ja,
0: daar ook heel veel mensen die gewoon niks doen natuurlijk. Hè? Die heb je ook. Dan denk je, eigen schuld.
1: Nou ja, maar, onze samenleving is geloof ik zo ingericht dat je met geld meer geld kan maken dan je met werken ooit kan verdienen. Dus als jij geld hebt en je belegt dat of je zet het weg, dan verdien je daar meer mee.
0: Ja, dat klopt.
1: Dividend, noem maar op. Dan verdien je daar meer mee dan wat je met een modale baan, of ligt natuurlijk aan hoeveel geld je hebt, wat je dan mee kan verdienen.
0: Dus beleg jij ook?
1: Ja.
0: Echt?
1: Ja.
0: God, Ralf, we moeten een keer praten.
1: Oké. Okay.
0: Ja.
1: Ja, dat wil niet zeggen, je hoeft geen multimiljonair te zijn om te beleggen. Hè? Laat dat even
0: Ja, dat ben ik ook
1: zijn.
0: Niet. Dus,
1: nee, maar ik bedoel...
0: Zo was het. Jij verdient er ook mee. Heb je al mee...
1: Nou, dat doen we even op een ander podium dan hier voor de radio. Ik ga je op een ander moment graag bijpraten. Wat ik wel zat te denken, wat jij zei het net, hè, waar dit nummer over gaat van ABBA.
0: Ja.
1: Je hebt nummers die verheerlijken het een beetje. Hè. Die zeggen van, als ik heel veel geld had, dan dit. Mm-hmm. En dan zou ik dit gaan doen, dan zou het leven pas echt tof worden.
0: Ja.
1: En je hebt ook artiesten en liedjes die dus gaan over juist de kritiek erop.
0: Klopt.
1: Kritiek op het kapitalisme, op het consumentisme en op de
0: consumentisme.
1: Ja.
0: Ralf, wat gooiden we weer een paar heerlijke dure woorden in.
1: Nou, graag gedaan.
0: En dan met de beleggen.
1: Ja, en die kosten niks, hè? Die kosten niks.
0: Oh, jongens, ik ga echt, Ralf.
1: En dan toch een grijze Batavus.
0: Ja, ja. En net voor mij op de knieën gegaan.
1: Ja.
0: Jongens. Ja. Het is alleen jammer van die Batavus. Knap ik toch op af. Maar goed, ga door.
1: Ja, goed. Goed, even weer, de volgende die we hebben. Ja, we hadden net ABBA, daarvoor Dire Straits. Nou, niks aan nadelen van Robert van Hemert, maar iets ander kaliber wat mij betreft.
0: Op daar, Basje en Adriaan. Oké.
1: Okay. Nou, sorry hoor. Hey, over legendes gesproken. Ja. Basje en Adriaan. Oh. Nee, we gaan eerst luisteren naar een andere legendarische band. Pink Floyd. Nou, ik zie hier niet heel veel enthousiasme.
0: Oh, sorry. Ik dacht dat dit een teken was.
1: Nee, nog niet. Nee, nog niet.
0: Oké. Okay.
1: Die komt nu.
0: Ja.
1: Pink Floyd heeft natuurlijk een aantal legendarische albums gemaakt. Maar één daarvan is The Dark Side of the Moon.
0: Ja.
1: Je kent die cover wel met die zonnestralen en die prisma. Ja, die is heel bekend.
0: Ja.
1: En dit is nou zo'n nummer wat echt het kapitalisme op de hak neemt. Dus echt kritisch over onze obsessie met geld. En money makes the world go round. Hè. Dat natuurlijk voor heel veel mensen heel belangrijk is. En daar hebben ze in 1973 dit mooie nummer over gemaakt. Money.

0: Ja, dat was een echte classic, hè? Uit 1973 alweer. Ja, leuk, hè? Die geluidseffecten. Met die kassa en dat geld. Ja.
1: Kom straks nog een keertje terug. In een ander nummertje.
0: Yep.
1: Toch? Ja. Ik denk dat het tijd is voor het volgende.

0: Wat is er, dames?
1: Ze zet de microfoon open.
0: Oh, serieus. Ja. Eindelijk, Isa. Ik had hem even niet door. Dat hadden we natuurlijk op vele verzoek van de luisteraars ook. Van de horen natuurlijk altijd dat Katie uit volle borst meezingt als de microfoon niet open staat. Isa zet dat schuifje gewoon eens een keer eerder open.
1: Nou. Ik hoorde mezelf totaal niet, want hij kwam niet op mijn koptelefoon binnen.
0: Ah, maar dus, Katie, kom op.
1: Sorry als het,
0: Katie, jij bent zangeres van een band. Jij weet hoe het is op een podium. Daar ben je helemaal niet bang voor. Dus het mag best gehoord worden.
1: Ja, maar ik weet niet hoe dit nou geklonken heeft. met mijn oortjes dicht. Maar goed, haha. Nou, dit was een ergernis.
0: Zo, nou, je hebt hem al gehad. Dan kan ik
1: klaar. ergernisjes. Ja. Ik heb er een. Heel simpel. Ik heb een vliegengordijn. Het zijn een soort touwtjesachtige dingetjes. En ik vraag me af. Want kijk, ik snap de oplossing. Hè? Die touwtjes zijn te lang. Die komen tussen de deur.
0: Oh ja.
1: Snap je? Iedereen gaat nou reageren. Afknippen. ik ben wel blond, maar.
0: Zou het kunnen? Kun je ze afknippen? Of is het een.
1: Nee, dat gaat makkelijk. Dat gaat makkelijk. Okay, nou. Alleen, wat ik me dus afvraag. Ze zijn al afgeknipt.
0: Door wie?
1: Door ons.
0: Op maat, op lengte.
1: Op maat. Hoe kan het dan dat die dingen weer veel te lang zijn en tussen de deur komen?
0: Waarschijnlijk door de zwaaibeweging. Je hebt ze afgeknipt dat ze recht naar beneden hangen en dan kloppen ze. Maar op het moment dat jij de deur open en dicht doet, dan waaien ze tussen de deur.
1: Dan worden ze alleen maar korter. Daar worden ze niet langer van.
0: Ja, maar dan gaan ze nog wel steeds ertussen zitten.
1: Nee, ik bedoel echt aan de onderkant. Als ik de deur dicht doe.
0: Is het van materiaal dat groeit? Is het levend materiaal wat je gebruikt hebt?
1: Alles wat je aandacht geeft, dan groeit.
0: Dat bedoel ik. Aldus een bekende filosoof.
1: Maar zou het kunnen zijn dat het touw uitzakt of zo?
0: Ja. Of uitzet door de temperatuur. Ja, ik weet niet wat voor materiaal het is.
1: Ik ook niet, maar het is toch te bizar voor woorden.
0: Dus jij blijft gewoon knippen. Gewoon. Ja. En dan de volgende dag weer langer.
1: Ik kijk Isa aan, want die deelt die irritatie met mij, hè? Heb jij toch? Ze groeien ineens?
2: Ja, het is,
0: is het plastic,
2: behoorlijke irritatie.
1: Of? Nee, het is een stofachtig dingetje.
0: Ja.
1: Dus, maar goed. Hey,
0: goed afknippen. Echt een paar centimeter.
1: Ja, maar dan komen die vliegen eronder door.
0: Het is een of het andere.
1: Ja, ja. Kan ik hem net goed afhalen.
0: Ja.
1: Toch?
0: Ja, maar helpen ze tegen de vliegen?
1: Ben je gek, joh.
0: Ook nog niet eens.
1: Nee,
0: nou, weg ermee.
1: Weg. Ja,
0: man ellende.
1: Daaraf dat ding.
0: Ja.
1: Zo, klaar.
0: En trouwens, sinds wanneer wil jij geen vliegen binnen? Want ik heb jou een keer hier bezig gezien met een vlieg.
1: Ja, maar
0: nou, dat was pure liefde.
1: Ja, dat was, ja, toen werd ik verliefd op
0: ja,
1: een vlieg.
0: Ja, dat zag ik.
1: Ja, ja,
0: dat
1: ja.
0: Dat zag
1: ja.
0: ik, ja.
1: Die was hier zo lief aan het eten. En, maar voor de rest moeten ze gewoon lekker uit mijn buurt blijven.
0: Ja, ja. Oké. Okay.
1: Goed. Ik ben er vanavond. Hij was lekker kort.
0: Nou, viel nog aan mee, maar nee, het is een bekende ergernis. Wij hebben zelf zo'n ding niet.
1: Ja.
0: We hebben van die horren, heel blij mee.
1: Ja.
0: Maar,
1: een schuif of een deur?
0: Een schuif.
1: Een schuif. Oh, ja.
0: Ja, ja. Dus als bij ons iets open gaat, dan is dat altijd heel zenuwachtig. Van, oh, de horren.
1: Ja, vlug, dicht.
0: Want anders muggen en vliegen.
1: Nee, ja.
0: Goed. Maar ik denk dat heel veel mensen wel iets vergelijkbaars hebben. Die vliegengordijnen.
1: Ja, die zijn irritant, zitten altijd tussen de deur. Ik snap het allemaal wel, maar waarom aan de onderkant? Ja. Het groeit.
0: Hey,
1: het
0: waarom hang jij dan niet zo'n mooie, zo'n plakstrip aan de dat vind ik.
1: Dat wilde ik doen, maar dat moest ik niet van Isa.
0: Dat is oldschool. Dat is echt oldschool, hè?
1: Maar ze zijn er nog.
0: Ja,
1: ja, zo'n vies plakding. Waar je dan zo, hè,
2: ik ben er nog steeds trauma's van.
1: Waarom heb je er trauma's van?
2: Nou, gewoon dat je dat. Gewoon een heel kerkhof aan vliegen.
0: Ja.
2: Gewoon heel vies.
1: Ja, eigenlijk is het heel zielig.
0: Oh, wat gruwelijk ook.
2: Zielig en ik vind het heel vies.
0: Ze blijven met zo'n vleugeltje eraan plakken en dan sterven ze een gruwelijke dood.
1: Ja, ja. Of dat je daar net zo met je haar in komt, hè?
0: Oh, dat plakt als een dol, hè?
1: Plakt echt als
0: ja,
1: een dol.
0: Ja, dat is echt verschrikkelijk.
1: Ja, nou, dat is toch maar een vliegengordijn met iets te lange sliertjes.
0: Ja, ja, of in die Porsche Cayenne heb je er geen last van, denk ik. Dat is gewoon hermetisch afgesloten.
1: Ja, zeker, man. Oh, jongen, daar rij ik, man. Heerlijk.
0: Goed.
1: Heb jij er een?
0: Ik vind het wel een heel leuk bruggetje trouwens. Nu jij het zei over dus jouw ergernis met die vliegen.
1: Yeah.
0: Op mijn werk. Ik ben natuurlijk onlangs overgestapt naar een andere locatie. En daar hebben ze op een aantal plekken. Hebben ze van die twee blauwe lampen staan.
1: Och.
0: Met zo'n vliegenvanger.
1: Ja, ja, ja.
0: En dan zit je te werken.
1: Hey,
0: en onder zoveel tijd hoor je zo'n geluid.
1: Ja.
0: En je denkt, wat gebeurt hier? Ja. Wordt iemand geëlektrocuteerd?
1: Ja, dat.
0: Maar dan schijnt er een vlieg ingevlogen te zijn.
1: Klopt.
0: Die ook gruwelijk als einde komt,
1: en
0: volgens mij.
1: Hey, maar soms heb je wel zo'n langpootmug die erin vliegt.
0: Oh.
1: En dat stinkt,
0: ja,
1: jongen.
0: Dat schroeit helemaal weg.
1: Ja? Ja, eigenlijk, dat is ook zielig.
0: Ik vind het helpt wel. Tenminste, ik zie heel weinig vliegen daarbinnen.
1: Ja.
0: Maar ik moet zeggen dat ik het... Ik weet het niet. Ik, Ik vind het ook een beetje dubieus.
1: Ik vind het een beetje luguber. Ja. Toch?
0: Ja. Maar goed. Dus ik zei, het is een leuk bruggetje, want mijn ergernis heeft te maken met mijn nieuwe werkplek wel een klein beetje.
1: Oh.
0: Ik wist het al van de verhalen, want ik werkte natuurlijk eerst op een andere locatie. Ja. En toen werd er al gezegd, die locatie waar jij straks komt te werken, dat heeft een bepaalde iets in de constructie. Of het nou beton of metaal, ik weet het allemaal niet.
1: Ja.
0: Maar waardoor je dus binnen gewoon geen bereik hebt.
1: Hè?
0: Geen bereik.
1: Een werkplek,
0: ja.
1: Geen bereik.
0: Bepaalde plekken schijnen wel met door KPN of iets met versterkers, geen idee.
1: Ja?
0: Maar waar wij zitten en hele grote delen van het pand, geen bereik.
1: Qua telefoon, wifi, alles.
0: Wifi soms een heel klein puntje.
1: Ja?
0: Dus dan word ik wel eens gebeld, dat komt er dan toch doorheen.
1: Ja?
0: En dan wil je opplakken, maar dat moet je natuurlijk nooit doen.
1: Nee,
0: je moet met je telefoon heel snel naar buiten lopen. En dan pas hopen dat die beller...
1: Kan toch niet raar.
0: Ja, dus dat is heel raar. Ik heb het ook nog nooit meegemaakt.
1: Nee.
0: Maar het is, geen idee. Het zit iets in het gebouw. Wat dat blijkbaar stoort of
1: tegenhoudt. En de computer of laptop, dat?
0: Laptop kan ik wel werken. Dus het netwerk van de stichting,
1: ja,
0: om
1: het
0: zo maar te gebruiken, is wel gewoon te gebruiken. Maar je privételefoon en je zakelijke telefoon is bijna niet te doen.
1: Dus je moet naar buiten om even een telefoontje
0: te brengen. Goed bereik te hebben, moet je eigenlijk heel snel of tegen de glaswand aanlopen. Niet echt tegenaan, maar net ervoor stoppen dan. Hè. Ik zie je al kijken.
1: Ja.
0: Want daar wil het ook nog wel eens. Maar voor het beste bereik moet je echt naar buiten.
1: Bizar,
0: hè?
1: Nou, dat is een mega ergernis, lijkt mij.
0: Ja,
1: toch?
0: Dus ik moet er gewoon even elke keer weer aan denken. Van, ik word gebeld. Niet opnemen en dan naar buiten lopen. Dus
1: ze denken steeds dat jij er niet bent.
0: Ja, het is wel lekker rustig, moet je zeggen, hoor.
1: Zo.
0: Want ik kan altijd zeggen, geen idee, heb je gebeld?
1: Geen bereik.
0: Nee, geen bereik. Nee, ja, ik... Nee.
1: Dat is wel een goede smoes natuurlijk.
0: Ja. Dus dat.
1: Nou, heel irritant.
0: Ja.
1: Nou, god, wij zijn er weer lekker vanaf.
0: Zo.
1: En we gaan snel door, want we hebben nog een heel lijstje te gaan.
0: Echt, hè?
1: Jazeker. We gaan naar een prijskaartje. En dat is de Price Tag van Jesse G uit 2011. En de boodschap is dat we veel te veel bezig zijn met geld, prijzen, dure spullen, status. Vergeet nou gewoon eens even wat alles kost en richt je meer op het plezier maken. Op de muziek, om samen te

0: Dirty Cash, oftewel Money Talks van The Adventures of Stevie V uit 1989. Ja.
1: Lekker nummertje.
0: Ja, dat is ook een jeugdsentiment. Het was ook een knalletje van een hit in die tijd.
1: Ja.
0: Nou ja, Dirty Cash, de naam zegt het natuurlijk al. Het is dirty, we vinden het allemaal heel dirty, maar het talks wel, hè?
1: Zo, echt,
0: gaat er
1: hè?
0: Wel om in de wereld. Dus
1: dat is gewoon een feit. En dat is ook de onderzoek bewezen, hè? Dat,
0: jij komt nu met een mooi feitje, denk ik.
1: Ja, nou ja, omdat je zo zegt. Ja. Het is echt bewezen dat... mijn geld maakt niet gelukkig. Maar onderzoek wijst echt wel uit dat als jij wat geld op zak hebt, dat je dan gewoon veel minder financiële stress hebt en zo.
0: Dat,
1: je dan
0: dat is het, denk ik, hè? Dat je minder stress hebt.
1: Ja, tuurlijk.
0: Dat je een buffertje hebt en ongemakken kan zeggen van, opvangen.
1: Laat even een hapje eten buiten de deur of ergens naartoe. Ja, wat weet ik veel. Ja,
0: ook leuke dingen.
1: Ja.
0: Die ook heel belangrijk zijn voor je relatie. Die ook heel belangrijk zijn voor je gezondheid op lange termijn. Dus we kunnen het allemaal wel zeggen.
1: Het is allemaal makkelijk
0: maar
1: gezegd,
0: geld
1: hè?
0: Is zeker, ja, zeker.
1: Je moet wel iets hebben. Ja. En dan vond ik ook wel heel grappig om te zeggen dat €9,99 ontzettend populair is. Het bedrag.
0: Als
1: €9,99. Ja.
0: Oh.
1: Ja, want ons brein kijkt schijnbaar naar het eerste cijfer.
0: Ja.
1: Dus staat er €10, dan voelt dat zoveel duurder.
0: Ja.
1: En dat heet psychologische prijsstelling.
0: Ja, je supermarkten bijna allemaal. Het is altijd
1: .99. Nee, eigenlijk niet. Maar dat €9,99 of €10. Gek toch, hè? Toen ik er zo over na zat te denken, ja, dan kan ik niet echt denken van, oh ja, dat is voor mij veel duurder. Maar misschien werkt het zo wel in de winkel. Ja,
0: ik denk het wel, want er is natuurlijk zeker onderzoek naar gedaan.
1: Ja, tuurlijk.
0: Dat zo werkt.
1: Ja.
0: Volgens mij is het destijds ook in 2002 met de euro zo gegaan, hè?
1: Ja.
0: Want in het begin was alles keurig verdeeld door, wat was het ook weer? 2,35 of zo?
1: 2,20.
0: En later werd dat, toen zeiden mensen, oh wat goedkoop zeg.
1: Ja.
0: Oh wat goedkoop is mijn euro toch veel waard. En dat was natuurlijk niet aan dovemans oren gericht. Toen is dat mooi zo allemaal mooi opgetrokken.
1: Ja, tuurlijk.
0: En toen zeiden we, oh nou ja goed, ach, in guldens, het valt allemaal best wel mee. Sommige mensen gingen nog omrekenen in guldens. Dan viel het ook niet tegen.
1: Ja. Steeds wordt er wel eens gedaan.
0: Nee, die psychologie is heel belangrijk daarin.
1: Ja, absoluut. Ja. Dat zie je wel weer, hè.
0: Waar wij het net ook over hadden, hè? Over die, wat ik altijd noem, de wet van de remmende bevrediging. Er schijnt een bepaald, de wet van de remmende bevrediging. Theorie van mij, nee hoor. Dat is algemeen bekend. Er is een bepaald bedrag. Dat kun je denk ik gewoon opzoeken op internet. Van als je dat bedrag aan iedereen ter beschikking zou stellen.
1: Ja.
0: Zouden de meeste mensen in Nederland een normaal, fijn, comfortabel leven kunnen leiden.
1: Ja.
0: En alles daaronder geeft stress of ongemak.
1: Ja.
0: En alles daarboven is eigenlijk luxe, extra. Maar je wordt er niet super meer niet gelukkiger van.
1: Nee.
0: Laat staan als je van 1 miljoen naar 2 miljoen gaat. Joh, op een gegeven moment heb je in plaats van 1 auto 3 auto's. En in plaats van 1 huis 5 huizen. En het geeft eigenlijk alleen maar minder bevrediging steeds.
1: Ja, precies.
0: Maar
1: het verschil was steeds kleiner.
0: Ja.
1: Maar ik zou het best eens willen ervaren om mee te doen aan zo'n onderzoek natuurlijk. Hè?
0: Oh, dat je dan in één keer 10 miljoen op je bankrekening
1: hoor.
0: Katie, doe jij mee aan dit onderzoek? Hier heb je 10 miljoen speelgeld. Er hoeft niks over te blijven.
1: Ga je gang. Maakt het je nou echt gelukkiger?
0: Wat zou jij dan gaan doen de volgende dag? Of als je de hoofdprijs zou winnen in de loterij?
1: Als ik de hoofdprijs zou winnen in de loterij.
0: Echt een groot bedrag. Echt 10 miljoen. Zeg 10 miljoen.
1: Oké. Nou, dan moet ik. Ga ik eerst eventjes vrij nemen, want dan moet ik even landen.
0: Als Gaston bij jou aan de deur staat, hè?
1: Ja, dan moet ik even. Ja, man. Jeetje. Ik ga erover nadenken tijdens het volgende nummer. En dan. In ieder geval de SUV, hoor, Ralf.
0: Daar komt hij, hè?
1: Ja,
0: die Porsche
1: komt.
0: Die Porsche is al zo vaak voorbij gekomen.
1: Ja, die komt. Wij gaan gewoon even naar het volgende nummertje. Dat is echt van heel lang terug. Geschreven door Annie M.G. Smit. Nou, dat zijn altijd goede teksten natuurlijk. Hè. Wim Sonneveld, die heeft het gezongen in de jaren 50.
0: En zo waar, hè?
1: Ja.
0: En zo waar.
1: Ja, zeker. Ja. Gewoon met ontzettend veel humor draait het maar op één ding. En dat is dat iedereen geld wil, dat is waar we het over hadden. Of je arm of rijk bent, jong of oud, het draait altijd om geld. En poen, zoals de titel is, dat is geld, pegels knaken, pieken, duiten, centen flappen. Maakt allemaal niet uit. Poen.

0: Money Don't Matter Tonight uit 1992 van Prince. Ja, en dit keer met de New Power Generation. Want Prince heeft natuurlijk zoveel met zoveel bands en groepen gewerkt. Dat je altijd moet kijken van welke was dit. Maar dit was de New Power Generation. Daar schijnt ook officieel Candy Dulfer natuurlijk nog onderdeel van uitgemaakt te hebben. Zij was ook aanwezig op de Batman soundtrack uit 1989. En zij verzorgde toch altijd de saxofoon sound.
1: Bij hem, hè?
0: Ja. Dus hij scheen daar echt wel een behoorlijke fan van geweest te zijn. Dat over Prince. Ja, ik zeg altijd
1: verder niks nodig.
0: Nee, ik heb een paar albums van hem. Het is altijd experimenteel, het is altijd vernieuwend. Niet alles is even mooi, maar ja, dat is ook echt wel een voorloper geweest. Die man is zo muzikaal, zo.
1: Nou ja, over iconische albums gesproken.
0: Ja.
1: Ook met hem zou je dus weer gewoon.
0: Zeker. Dan denk ik aan Purple Rain.
1: Ook zo'n album.
0: Ja, Prins. Ja. Dus blijft bijzonder. En lekker nummertje ook.
1: Nou, onze eerste helft zit er bijna op, Ralf.
0: Is het alweer echt serieus?
1: Ja, we zitten bijna tegen het nieuws aan. Dus dan gaan we er heel eventjes tussenuit. Maar we komen terug met hartstikke leuke nummers nog. Donna Summer, Sam Smith, Lee Towers, Basje en Adriaan. Basje en Adriaan komen langs. Ja,
0: dan blijf ik ook zitten.
1: Ontzettend leuk. Ja. Ja, toch?
0: Ja, blijf ik zitten.
1: Even heel snel nog voordat we eruit gaan.
0: Ja.
1: Nieuwe bondscoach bekend.
0: Ja, dat was behoorlijk verrassend, hè?
1: Ronald is natuurlijk een paar keer in de uitzending geweest.
0: Ja, dat is natuurlijk jammerlijk
1: geëindigd. Wat vind jij van deze keuze?
0: Verrassend. Een Spanjaard. De eerste sinds Ernst Happel in 1978. Buitenlandse bondscoach. Een liefhebber van de Hollandse school, Xavi.
1: Ja.
0: Ik zag hem even niet aankomen, maar ik denk dat dat niet zo'n gekke keuze is.
1: Nee?
0: Nee.
1: Heb jij hem wel hoog staan?
0: Ja, maar ook heb ik wel vertrouwen in dat hij het Nederlandse voetbal een warm hart toedraagt en het Nederlands elftal wel. Met die Spaanse winnaarsmentaliteit. Ja,
1: waar komt hij vandaan? Wat doet hij nu?
0: Hij is bondscoach. Nee, hij heeft gewerkt.
2: Ik heb even naar de jongens.
1: Oh.
3: A long, long time ago. I can still remember how that music used to.
4: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. De Franse Constitutionele Raad heeft een wet verworpen die kinderen onder 15 jaar toegang tot social media zou ontzeggen. De Raad oordeelt dat de wet een onevenredige inbreuk maakt op de vrijheid van meningsuiting en privacy schendt. President Macron heeft premier Lecornu opdracht gegeven een juridische solide versie te ontwikkelen voor het voorjaar van 2027. De Qatarese voetbalbond blijft FIFA-voorzitter Gianni Infantino steunen, ondanks kritiek van de Aziatische bond op AFC op zijn commercialiseringsplan rond de 2K. Sheikh Al-Thani stelt dat zijn collectief standpunt eerst formeel moet worden vastgesteld en dat de QFA vooraf niet is geïnformeerd, geraadpleegd of in gelegenheid gesteld te reageren. De Maastrichtse wijk Malberg is voor 6 weken aangewezen als veiligheidsrisicogebied na aanhoudende overlast door een groep jongeren sinds afgelopen woensdag. Zij staken zwaar illegaal vuurwerk af, gooiden dit naar handhavers en woningen en stichtten ook brand. Buurtbewoners spraken zelfs over explosieven. Fastnet behoorde vandaag tot de winnaars op het Damrak met een koerswinst van 5,5% na een stijging van ruim 9% op donderdag. Het bedrijf opende dit jaar een record aantal snellaadstations en zag het nettoverlies dalen. Ook werd het positiever over de winstontwikkeling voor heel 2026. Bovendien zijn de koersdoelen ook voor het bedrijf verhoogd. En dan het weer. Vanavond blijft het overwegend droog en schijnt de zon nog enige tijd, al drijven vanuit het westen wel wolkenvelden binnen. Een matige noordwestenwind verdrijft er geleidelijk aan de warmte, maar het blijft nog gauw 21 graden in het zuidoosten, 30 graden. En tot zover het nieuws.
5: Uur na uur, dag na dag,
6: dag na dag,
7: 24 uur per dag,
5: jouw radio,
7: Rozo Radio.
1: Ja, we zijn weer terug. Ja.
0: En normaal gesproken krijg je natuurlijk dan de intro van de Oosterhout Insight. Maar we waren natuurlijk midden in een ontzettend belangrijke discussie. De nieuwe bondscoach.
1: De nieuwe bondscoach.
0: En natuurlijk ook omdat Ronald 2 keer bij ons in de uitzending geweest is. En we natuurlijk heel sneu vinden hoe het allemaal geëindigd is zo. Ja, wat over Xavi. Xavi komt natuurlijk al echt uit die Barcelona school. Dus ik denk ook wel dat er lijntjes zijn geweest met Ronald Koeman.
1: Ja.
0: Denk ook al fan van elkaar zijn geweest. Xavi is in ieder geval een enorme fan van Louis van Gaal, van Johan Cruijff. Echt die Hollandse school, Frankrijkaard.
1: Nou, dus, dat klinkt wel goed, hoor.
0: Ja, ik zag hem niet aankomen. Ja, ik denk het wel. Ik denk wel.
1: Is dat bekend wanneer de eerste wedstrijd gepland is?
0: Ja,
1: en dat is?
0: Dat is uit mijn hoofd 24 september.
1: Okay.
0: Dat is een Nations League wedstrijd tegen Duitsland. Die natuurlijk ook net een nieuwe bondscoach hebben.
1: Ja.
0: Jürgen Klopp.
1: Oké.
0: Dus heb je trouwens zijn aanstelling gezien?
1: Nee.
0: Ja, het is wel heel bijzonder. Jurgen Klopp is natuurlijk... Ja, die kan zich alles permitteren. Hè? Mm-hmm. Die kan overal ter wereld werken.
1: Want? Nou, dat, zo goed.
0: Bij Liverpool successen geboekt. Maar gewoon ook zijn persoonlijkheid.
1: Oké.
0: Okay. Graag gezien. En die zegt ook gewoon... Die presenteerde zichzelf als nieuwe bondscoach. En die zei van... Jongens, nou eigenlijk van... Ik hoef het helemaal niet meer te doen. Nergens voor. Ik ga het doen. Maar, beste journalisten, ga er maar eens goed voor zitten. Op het moment dat jullie negatief of onware dingen gaan schrijven... over het voetbal waar het team last van heeft... waar ik last van heb of waar mijn familie last van heeft... stap ik morgen op.
1: Nee.
0: Dan spreken we nu alvast af. Dat zei hij gewoon. Op het moment dat jullie en mijn familie lastig gaan vallen... ja, ben ik morgen weg.
1: Oké.
0: Okay. Nou, ik denk zo.
1: Nou.
0: Zo kan die ook.
1: Maar ja, goed, weet je. Dat gebeurt toch, gaat toch gebeuren.
0: Ja, tuurlijk.
1: Ja.
0: Ja, het is ook wel zo. Maar goed, het is eventjes een stelling om even goed binnen te komen.
1: Okay. Hij was binnen.
0: Dus ik heb wel vertrouwen in Xavi. Dus okay. Nou, hebben we dat dossier ook weer gehad. Kunnen we weer lekker op het voetbal focussen.
1: Ik ga even een lijntje leggen weer met hem. Zodat we de volgende keer, net zoals we Ronald hadden natuurlijk, dat we Xavi in de uitzending
0: krijgen. Ja, jij hebt connecties. Dan weet ik niet hoe goed zijn Nederlands is van Xavi.
1: Oh, maar
0: jouw Spaans is uitstekend.
1: Ik spreek zoveel talen gewoon.
0: Oh, oké. Okay. Nou, dan komt dat goed.
1: Alles
0: dan doe jij het
1: met
0: interview.
1: Alles laat je eindigen op een... En dan
0: komt het helemaal
1: heel Spaans.
0: Goed.
1: Ja.
0: Nou, dat gezegd zijnde...
1: Isa, gooit hem erin, meid.

0: Ja.
1: Zo, Isje.
0: Zo.
1: En, heb jij iets kunnen vinden in deze slappe vakantieperiode?
0: Ja, in de Oostgroter zijn gelukkig weer wat dingetjes. Dus,
1: nou, laat horen.
0: Nou, vooral het eerste kopje ben ik heel blij mee. Want heb je deze zomer al veel wespen gezien? Grote kans van niet. In Nederland lijken er dit jaar opvallend weinig rond te vliegen. De combinatie van veel regen, extreme warmte en droogte maakt het wespen behoorlijk lastig. Regen kan jonge nesten beschadigen, terwijl hitte en droogte zorgen voor minder voedsel. Toch betekent dat niet automatisch dat het echt een slecht wespenjaar is. Betrouwbare cijfers ontbreken namelijk. En daarom wordt van 15 tot en met 23 augustus, jawel, de nationale wespentelling gehouden.
2: Ga je daar wel aan meedoen, Katie? Of heb je meer met vlinders?
0: Ik zit binnen, maar niet bellen.
2: Ja, je lachte mij uit met mijn vlindertelling, maar je ziet het.
1: Hé, hey, wespentelling.
2: Maar, en vliegentelling, die komt ook nog wel hoor.
1: Nou, dan kan ik rustig gaan zitten. Ja. Maar die wespen, wanneer is het?
0: Van 15 tot 23 augustus.
1: Ja. Oké.
2: Nou.
1: Dat is al bijna.
2: Ik moet zeggen, dat is het bij jullie zo erg dan? Of?
1: Nee, helemaal niet. Nee, want waar jij het zegt, denk ik, nou, dat klopt. Ik heb helemaal nog niet veel wespen gezien.
0: Maar daar ben ik heel blij, want ik ben echt heel bang voor wespen.
1: Ja,
0: wespen.
1: Ja.
0: Gaat, zodra ik dan wel precies rondvliegen, dan ben ik al aan de andere
1: kant. Je gaat ook hele rare bewegingen maken en zo, hè?
0: Nou, zit je me nou weer...
2: Ik zou bijna zeggen, dat is echt dikke paniek.
1: Dikke paniek?
0: Ja, dat is echt paniek.
2: Nee, maar als je er bang voor bent, dan kan me voorstellen.
1: Ja.
2: Daar word je niet vrolijk van. Okay. Ben je wel eens gestoken, Isa? Of heb je die ervaring?
0: Nou, ik heb een keer toen we naar een wellness waren. Dat was ook heel leuk. Er was een wesp die eigenlijk al dood. Nou, of nog op de grond lag. En die ging er met mijn voet op staan. Dat was heel fijn.
2: Ai.
0: Ja.
1: Au.
2: Ja, daar houdt hij niet van. En dan doet hij wat hij geleerd heeft te doen.
1: Ja, terwijl het beest als toch dan daar op de vloer ligt. Hè? Dat, maar ik denk dat ze een angeltje nog naar buiten...
0: Och, dan moet ik nog lekker terugdenken. En dan voel ik het ook. Hè?
1: Dan voel je het nog steeds.
0: Ja.
1: Ja. Maar nou, mensen, gaan allemaal intensief wespen tellen. Degenen die niet bang zijn, geef het door. En dan ben ik toch wel benieuwd hoeveel wespen dat er nog zijn. Ik heb liever vlindertjes ook.
0: En er zijn dus ook schijnbaar echt 16 soorten sociale wespen.
1: 16?
0: Ja.
1: Is een wesp geen wesp?
0: Nou ja, schijnbaar niet, want er staat hier 16 soorten.
1: Oké, okay. En dan moet je ook nog kijken welke soort het er vliegt, of niet?
0: Nee, dat hoeft niet, maar dat, dat is een...
2: De kennis.
0: Een extra info.
1: Oké, thanks. Nou, leuk.
0: Ja, het volgende stukje vond ik gewoon vooral heel leuk met de naam. Want heb je spullen over of ben je ergens ontzettend handig in? Bij Ruilhandel Oosterhout kun je dat inzetten zonder dat euro's aan te pas komen. Deelnemers betalen elkaar namelijk met keetjes.
1: Keetjes?
2: Mooie
0: keetjes. Nou, ik zag het erin staan en dacht van, nou, dat is toch leuk.
1: Wat leuk.
0: Gewoon puur alleen omdat het keetjes heet.
1: Dat is leuk. Je betaalt gewoon met mij.
0: Ja. Help je iemand bijvoorbeeld in de tuin of met een klusje, dan verdien je keetjes die je later zelf weer kunt uitgeven. Ook spullen kunnen op die manier van eigenaar wisselen. Nou, de Ruilhandel bestaat al sinds 2011 en draait niet alleen om besparen. Spullen krijgen een tweede leven en mensen uit de buurt helpen elkaar. En een leuk detail, de naam Keetje verwijst naar Mooie Keetje, een bekende Oosterhuisse herberghierster.
2: Ja. Van café
0: in de 19e eeuw.
2: Of hotel
1: Koppelpaarden.
0: Nou, ik zag dat samen Keetje dacht van, ja, dat moet erin.
1: Maar ze krijgen een mooie keetje. Wat zijn mooie keetjes dan? In welke vorm krijgen ze die?
2: Ja, als het aan mij ligt, zo'n lekkere koek.
1: Ja.
2: Die zijn lekker.
1: Ja, die zijn zeker lekker. Waar kunnen we die krijgen eigenlijk?
2: Bij bakkerij, is dat de Jong? De Rolstraat?
1: Ja, zeker.
2: Die heeft ze nog.
1: Oh, die heeft ze nog. Ja. Oké. Ja. Heel leuk.
2: Trouwens, wel een leuk bruggetje naar het thema. Want je ziet dus, we hebben niet altijd geld nodig. Het kan ook op een andere manier.
0: Komt er nog goed voetbal.
1: Kijk. Ja. Maar ik wil dan... Jij wilt toch die mooie keetjes... Oh nee, die hoef je nou niet te kopen. Die krijg je dan. Ja,
2: dat is ook zo. Die verdien je dan weer.
1: Dan gaat hij met zijn dikke SUV gaat hij naar Bakker de Jong. Oké.
0: Nou, dan ook nog één dingetje voor de liefhebbers van boeken en vinyl. Er is binnenkort wat te snuffelen in Oosterhout. Op zondag 23 augustus van 11 tot 5, ja, lach maar uit.
2: Nee, helemaal niet.
0: Wordt bij Brabants Museum uit Oosterhout van grote boeken en platenmarkt gehouden.
1: Waar?
0: Ja, je zit te lachen. Ja. Je zit niet opzetten.
2: Je krijgt gewoon niet mee wat ze zegt.
1: Ja,
2: weet
1: sorry.
2: Beheers je.
0: Dus even inhouden, want dit moet ik... ik weet... Kijk, dat is ook een ergernis. Nee. Jij snapt mij, Ralf.
1: Ja, maar ik was heel erg... Ik dacht het Nederlandse woord. Jij doet het op zijn Engels.
2: Ja.
0: Nou ja, omdat ik hip ben.
1: Ja, dat blijkt. Ja.
0: Maar wat is het in het, dus in het Nederlands? Hoor?
1: Vinyl. Dus ik moest even schakelen.
0: Nou, dat vind ik niet klinken.
1: Oh, sorry.
0: Vinyl. Ja.
2: Goed, dames.
1: Ja. Maar waar is die markt nou?
2: Jongen, jongen, sorry, Katie. Hoor. Dit
1: ja, ja.
0: Bij Brabants Museum Oud-Oostra.
1: Oud-Oostra. Oh, leuk. Dat is wel heel leuk. Ja, vind ik heel leuk.
0: Oké. Nou, tientallen kramen staan er vol met tweedehands boeken, romans, kinderboeken, streekboeken en natuurlijk platen. Maar er is meer. Kinderen kunnen op speurtocht met boekworm Boris. En er zijn voorleessessies. Voor volwassenen is er onder andere meer een blind date met een boek. Nou, je kiest een ingepakt boek zonder titel of schrijver te kennen. En laat je dus compleet verrassen.
1: Nou, dat zie je steeds vaker. Dat zag ik ook bij die boekhandel daar in de stad. Vind ik echt leuk.
0: Ja.
2: Beetje ratenplaat, maar dan ik kies het boek niet, het boek kiest mij, dat.
0: Ja. En ook wordt er gedemonstreerd hoe boeken worden ingebonden. En het is gratis.
2: Nou
1: hartstikke.
2: Geen enkele reden om niet te gaan.
1: Toch?
0: Dus, dat geen money nodig.
2: Kijk, ook weer geen money nodig.
1: Nee, gewoon door.
2: En toch een leuke middag.
1: Echt, hè? Ik ben denk ik, hè, jongens.
2: Jij bent.
1: Ja, ik ben. Wij gaan lekker verder met een nummertje uit 2010. En dat is Billionaire van Bruno Mars. Officieel een nummer van Travis McCoy. En die fantaseerde over hoe het zou zijn om miljardair te zijn. En hij droomt niet alleen van hele dure auto's en grote huizen en luxe. Maar hij vertelt ook dat wat hij met het geld voor anderen zou doen.
2: Kun je toch niks meer voorstellen als je dat soort orde van grootte hebt. Bijvoorbeeld de Elon Musks van deze wereld.
1: Uh-huh.
2: Die man is nu... hoe noemen we het? Ja, je hebt natuurlijk de Amerikaanse term en de Nederlandse term. Want biljonair betekent in het Nederlands miljardair. Maar hij heeft nu meer dan 1000 miljard.
1: Ja.
2: En dat heet... Geen idee. Moet even opzoeken.
1: Geen idee,
2: maar dat is toch niet meer... Het is A, super ongezond dat dat kan in deze wereld.
1: Mm-hmm.
2: En B, ja, het gaat. Nou, nee, ik zou echt niet weten.
1: Het komt er niet meer uit.
2: Ik kom er niet meer uit. Het is voor mij, ja, laat me even moralistisch zijn, een volstrekt ongezonde maatschappelijke ontwikkeling. Dat het steeds meer geld in handen van steeds meer mensen komt.
1: Oh.
2: Dat gezegd hebbende.
1: Ja, en het was weer een ergernis van hem.
2: Ja.
1: En die is eruit nu. Hè? Opgelucht. Biljonair.
2: Nee.

0: Gewoon omdat hij zo lekker is. Gewoon ja. Nog een keer. Donna Summer, She Works Hard for the Money. Uit 1983. Want ja, de vaste luisteraars die zullen zeggen van... Hey, niet zo heel lang geleden is dit nummer ook al een keer voorbij gekomen. Nou, en wat dan nog? Ja. Het is gewoon zo'n lekker nummer.
1: Deze mag er iedere week wel in.
0: Mag iedere week in. Donna Summer. Ja, ik heb er verder ook helemaal geen tekst bij. Geen uitleg. Niet. Helemaal niks. Ja, jij wel? Nou? Weet jij iets te vertellen over dit nummer? Nee. Over Donna?
1: Nee, eigenlijk niet.
0: Nee, ik vind dat spreekt allemaal voor zichzelf.
1: Iemand die
0: heel erg werkt
1: voor het geld, toch?
0: Voor ze, ja. Dat, ja, dat, ja, daar gaat het om.
1: Daar gaat
0: tenminste,
1: het om.
0: Zo had ik het altijd begrepen. Okay. En wat jij ook in het begin van de uitzending zei. Er zijn natuurlijk mensen die extreem hard moeten werken. Echt hard moeten werken voor een hongerloontje.
1: Ja, en daar heb ik dan heel veel respect voor.
0: Ja.
1: Het volgende. I Need a Dollar van Ellou Black uit 2010. Zo zei het me helemaal niks. En dan ga je luisteren en denk je, dat nummer.
0: Oh, oké. Okay.
1: Ja, dat gaat over iemand die zijn baan kwijt is en dan financiële problemen krijgt en om hulp vraagt. Hij heeft gewoon echt geen behoefte aan al die luxe en miljoenen. Simpelweg, ik wil gewoon genoeg hebben om rond te komen. Dat is eigenlijk het enige. En dat is gekomen doordat Ello werkte bij Ernst & Young. Daar kreeg hij zijn ontslag door de reorganisatie. En dat werd een hit. Dus eigenlijk naar aanleiding van zijn eigen sores kwam dit. En het schijnt, maar ik ken het programma niet, dat het de titelsong gebruikt is voor de HBO-serie How to Make It in America. Ken jij die misschien?
0: Nee.
1: Nee, Isa?
0: Nee.
1: Ook niet. Nee, goed. En daardoor werd het schijnbaar het nummer nog veel meer bekend. I Need a Dollar.

0: Money on My Mind uit 2014 van Sam Smith.
1: En daar zeg je het goed.
0: Ja, tuurlijk.
1: Ja.
0: En niet een beetje serieus, hè? Een beetje serieus blijven.
1: Ja, was zo leuk met die Smith. Smith.
0: Nou, dat was het eigenlijk.
1: Dit was al je info.
0: Ja, Sam Smith. Wat vind je van Sam Smith? We hebben het al vaker over gehad. Ja, met die toch altijd die wat hoge registers.
1: Ja.
0: Ja, ook weer een mooi melodieus nummer.
1: Ik zou geen hele CD van of een LP van kopen, maar nee, zo tussendoor.
0: Het zou snel kunnen vervelen. Maar,
1: lekker nummertje.
0: Ja, hij paste er mooi in.
1: Hij paste
0: Money
1: in.
0: On My Mind.
1: Heel goed in. Ik ga naar Isa kijken, want...
2: Het is tijd voor de Grabbelplaat.
0: Ja. Het is weer tijd.
1: Ja, wij waren lekker aan het kletsen. Isa liep hier achterlangs. En,
0: met niks te zien.
1: Ze was allemaal bezig met de plaatsspeler. Ik denk, wat hoor ik allemaal? Maar dat was natuurlijk dat scratchje wat je altijd eventjes doet.
0: Ik heb ook niet de reactie van Isa kunnen zien van toen ze het singeltje pakte. Van,
1: maar ze heeft niks gezegd. En dat, nee, dan denk ik van, wat betekent dat eigenlijk?
0: Dat gaan we zo achterkomen, denk ik.
1: Oké, nou, luisteraars, mochten jullie een idee hebben... Dan is hij natuurlijk van harte welkom. Wij gaan luisteren naar de Grabbelplaat. En dan gaan we proberen, Ralf, artiest, titel en jaartal te raden. Isa, gooit hem er maar in.

0: Ja.
1: Ik ben enorm aan het genieten, want ik vind het echt heel mooi. Oprecht. Maar het zegt me helemaal niks.
0: Zouden we iets kunnen zeggen over de titel?
1: Ik heb een paar keer Close Your Eyes voorbij zien komen, maar ik heb geen idee of het de titel is.
0: Ja, en I Couldn't Understand. Of iets met understand.
1: Ja.
0: Heb ik een paar keer gehoord.
1: Ja. Jou zei het ook niks, hè?
0: Nee. Jaartal?
1: Ik denk 1990. Heb ik opgeschreven, maar ik heb geen idee. Wat denk jij?
0: Ik denk iets eerder.
1: Eerder.
0: Ik denk tussen de 80 en 85.
1: Maar heb jij informatie ervan?
2: Ja.
1: Weet je wie het is?
2: Ik weet wie het is, ja.
1: Maar je weet ook wie het is? Ja, ja, maar van jezelf ook.
2: Oh, nee, nee, nee.
1: Nee, je wist het ook niet.
0: Oké. Okay.
2: Sorry.
1: Waar beginnen we mee?
0: En ook geen hulplijn, hè? Ik zat al te kijken naar mijn telefoon. Van, hebben we hulp van de luisteraars?
1: Oh, wacht. Want, ja, wij... Ja. Nee, ik heb wel twee berichten, maar ik weet niet.
0: Ik heb niks, dus geen hulp van die kant, helaas. Dus
1: nee.
0: Ja, moet het antwoord eigenlijk een beetje schuldig blijven. Dus Isa.
1: Ik ga voor 1990, jij gaat voor 1985. Uit welk jaar is hij?
2: 1985.
1: Weer halve.
0: Ja, dat is gaaf. Ja.
1: Oké, okay. Ik denk iets met Close Your Eyes.
2: De titel is Here I Am.
0: Here I Am. Hebben we volgens mij wel een paar keer voorbij horen komen, inderdaad.
1: Ja.
0: Maar ja, weten wij veel.
1: Niks,
0: ja.
1: Nee. En de zanger?
0: Nou, dan komt hij.
2: Het is een Duitse rockband, Social Security.
0: Oh, nee.
1: Zeg me helemaal
0: nee.
1: Niks.
0: Nee, hoor. Dit is echt voor de intimie.
1: Ja.
0: Dit is echt voor de kenners, voor de liefhebbers.
1: Ja, ja, ja. Ja.
0: Social Security. Wel interessant vandaag de dag weer, hè? Anno 1985, Social Security. Ja. Wauw.
1: En totaal niks van meegekregen dat het Duits is.
0: Nee. Toch? Nee, zo klonk het.
1: Nee, totaal niet.
0: Nee, ook niet qua accent of zo.
1: Nee,
0: iets,
1: helemaal
0: of,
1: niks. Ik vond het toch een mooi nummer. Ik kan er niks aan doen.
0: Ja.
1: Ik was eventjes aan het genieten. Ja. Ja, zo.
0: Ja, fantastisch dat je op die manier toch weer iets hoort wat normaal niet, waar je normaal niet opzet. Waar je gewoon niet opkomt.
1: Nee, dat ga je.
0: Nu weet je het.
1: Dat zet je niet op.
0: Social Security.
1: Dan moet ik misschien toch eens een keer naar luisteren.
0: Ja.
1: En ja, weet je, hoe snel is dan het bruggetje gemaakt van deze Duitse band naar Litouwers?
2: Nederlandse.
1: Nederlands.
2: Zei ik Duits?
1: Ja, je zei Duits.
0: Je zei Duits.
2: Sorry.
1: Daarom zeggen wij geen Duits.
2: Ja, en ik dacht al van,
0: wat dan?
2: Hoe kan dat nou?
0: Dat is Nederlands.
2: Het is een ja, er komt misschien wat de Dutch staat, dat ik dat verkeerd heb gezegd. Sorry, luister. Het is een Nederlandse.
1: Je zei Duitse band.
0: Nee, ja, oké. Okay.
2: Stom.
1: Nederlands.
2: Een Nederlandse rockband.
0: Een Nederlandse band, joh.
2: Ik dacht van, hoe komen nou met dat Duitse?
1: Ja.
2: Maar het is een Nederlandse.
0: Oh, goed. Ja. Social Security.
1: Social
0: Gaat
1: Security.
0: Eens een keer opzoeken.
1: Je moet eens kijken of wie het bestaat. Misschien kennen we ze wel. Toch? Oké. Okay. Nou, ik zat natuurlijk inmiddels bij Litouwers.
0: Bruggetje nog korter.
1: Nog korter. Want ja, dat is natuurlijk hartstikke Nederland, hè? Rocklegende. Want ik heb het nummertje... God, hoe heet het nummer nou weer? Oh ja, If I Were a Rich Man. En dat kennen we natuurlijk allemaal uit Fiddler on the Roof, hè? Anna Tefka. En daar wordt er heel veel mensen in natuurlijk die rol al gespeeld. En ik had heel veel versies kunnen doen. Maar ik vind dan Litouwers wel echt weer... Humor, die man. En bij heel veel versies was het heel lang intro met een hoop gepraat. En dat doet hij ook niet. Daar valt allemaal reuze mee. Dus, nou ja, goed. In de musical wordt het gezongen door een arme Joodse melkboer. Die fantaseert natuurlijk van hoe zou het zijn als ik heel rijk was. Wij gaan luisteren.
0: Even nog een vraagje. Ja. Dat die vraag brandde op mijn lippen.
1: Oh.
0: Die versie, is het ook van Gwen Stefani? If I Were a Rich Girl, lijkt dat erop? Of is het totaal
1: nee, dat is een ander nummer. Dat is echt een ander nummer.
0: Echt een ander nummer.
1: Ja,
0: okay.
1: Ja.
0: Even voor mij.
1: Ja, dat dacht ik ook namelijk. Wij gaan nou lekker naar grote vriend Litouwers. MUZIEK

0: Zo. En dan gaan we naadloos van de ene Nederlandse legende over naar twee andere legendes. Ja, toch wel een beetje het hoogtepunt van deze twee uur. Twee speciale gasten in deze uitzending. Ja, Bassie en Adriaan. Ja, Bassie en Adriaan.
1: Als je nou die lach op je gezicht ziet.
0: Ja, er wordt wel eens wat van gezegd van Bassie en Adriaan. Een beetje kinderachtig en allemaal passé. Het is natuurlijk uit onze tijd ook. Mm-hmm. Ik bedoel, ik weet niet, het kinderuurtje, woensdagmiddag. Bassie en Adriaan was toch vast de prik. Dan zat je echt op te wachten. En zeker die lange speelfilms vond ik altijd heel spannend.
1: Ja.
0: De plaaggeest. Oh.
1: Weet je dat je die nog een keer bij Kees, onze neef, in de slagerij, die kon je sparen? Weet je dan nog?
0: Nee.
1: Kun je zeker te sparen? Kun je de films van Bassie en Adriaan?
0: Ja. Mag ik even bij Kees vragen of dat nog steeds kan?
1: Vraag eens.
0: Ja, dat vind ik wel leuk.
1: Ja.
0: Ja, dat vind ik leuk. Maar Bassie en Adriaan, die hebben dus speelfilms gemaakt, wat je al zegt, korte filmpjes. Maar in die filmpjes die ze maakten, zat ook heel vaak iets stichtelijks. Hè? Ja. Dan werd er iets uitgelegd voor kinderen. Van over landen, over talen, mm-hmm. over alles. En dus ook iets over geld.
1: Ja.
0: Adriaan als wijsneus, die zei dan iets. En dan kwam Bassie. Geen idee.
1: Allemaal magisch.
0: Waar gaat het allemaal over? En dan ging Adriaan dat natuurlijk even uitleggen voor Bassie. En dan konden wij dan van meegenieten. Uit 1978, Bassie en Adriaan. Geld, geld, geld.

0: miljonair van Chris Stapleton. Ja, zet het de hele dag op, hè? En dan hoor je mij niet meer.
1: Is echt jouw ding, hè? Die country sounds.
0: Oh,
1: ja.
0: Ik vind het geweldig. Ja. Hij zingt hier van was ik maar een miljonair. Of nee, ik ben geen miljonair. Maar zo voel ik me wel dat ik miljonair ben. Want ik heb de liefde.
1: Ja,
0: en
1: nou.
0: Ja, meer heb ik niet nodig.
1: Mooie boodschap.
0: Je kunt wel weinig geld op de bank hebben, maar wanneer je iemand hebt van wie je houdt, kun je je echt schatrijk voelen. Op de achtergrond hoor je ook zijn vrouw zingen. Hun werken heel veel samen. Ook op YouTube dan zie je ook wel eens filmpjes dat zij samen dan tijdens een concert, dan is ze, ik denk, backing vocal. En dat ze dan ook eventjes een nummertje mee kon zingen.
1: Oké. Okay, dus, ja. Naam, ja, jij zei van hij heeft ook nog andere dingen.
0: Ja, Tennessee Whiskey.
1: Tennessee Whiskey natuurlijk. Ja, ja, ja, ja, ja, nee, ja. Verder, het zijn maar niet zoveel. Maar ja, zeker mooi.
0: Mooi, hè?
1: Heel mooi, ja.
0: Ja.
1: Ja, ja.
0: Oké, Ralf, jij?
1: Over naar Cindy.
0: Cindy Lauper.
1: Ja, Cindy Lauper. Dat was natuurlijk begin jaren 80. We hebben volgens mij vorige week of twee weken geleden hadden natuurlijk het...
0: Vorige week, Boeing Girl, Girls
1: Ja, Girls Just Wanna Have Fun. Nou, dat was natuurlijk ongelooflijk.
0: Ja.
1: Op hetzelfde album staat het nummer wat we nu zo dadelijk gaan instarten. Dat is Money Changes Everything.

0: If I Had $1 Million van Bare Naked Ladies uit 1992. En die stellen de vraag die iedereen wel eens krijgt. Hè. Wat zou jij doen als je ineens een miljoen had? We hebben het straks over gehad, Ralf. We hebben dan volop zitten te verzinnen.
1: Valt nog tegen, hè?
0: Ja, valt precies. Tegen. Ja, buiten een paar leuke dingen van een goede vette auto en dat soort dingen. Van mijn kant, hè. Niet van jouw kant. Want jij wil een nieuwe Batavus, snap ik.
2: Nou, een nieuwe vind ik ook zo wat, hoor. Vind ik echt luxe, een nieuwe.
0: Oh, doe maar tweedehands. Op. Je gaat niet, als jij een miljoen wint, ga je geen tweedehands Batavus kopen.
2: Oh, zo'n mooie old school, jaren 80 Batavus, ja.
0: Oh, mijn god. Ja, oké. Okay. Waar gaan we naartoe?
2: We gaan naar het, denk alweer het laatste nummer. Hè?
0: Het laatste nummer.
2: En dat is, last but not least, Randy Newman met It's Money That Matters.
3: Young dudes together. Goodbye.
4: Of all of the people that I used to know,

0: Lieve luisteraars, onze uitzending over geld, poen, pegels, knaken en harde euro's zit er weer op. We hebben vandaag geleerd dat artiesten nogal verschillend over geld kunnen denken. De een vindt dat geld niet gelukkig maakt en de ander vindt dat we niet naar prijskaartjes moeten kijken. En weer een ander zegt dat hij rijk is omdat hij de liefde heeft gevonden. En eigenlijk begrijpen wij ze allemaal. Want iedereen weet natuurlijk dat liefde, gezondheid, familie en vrienden veel belangrijker zijn dan geld. Maar probeer in de supermarkt maar eens af te rekenen met je tante of je vriend of je geliefde. Daar trappen ze mooi niet in. Dus de belangrijkste les van vandaag is toch wel: geld maakt niet gelukkig, maar het is verdraaid handig om het te hebben. En mocht je hier toch anders over denken en je hebt te veel op je bank staan of thuis in je oude sok, neem dan vooral contact op met Keter Ralf.
1: Ja.
0: Toch? Altijd welkom hier.
1: Gewoon doen.
0: Geniet vandaag van het mooie weer. Doe vooral niet te veel, want het is veel te warm. Maar vraag ook eens voor de lol jezelf af: nou, wat zou ik doen als ik nou morgen in één keer een miljoen had? En laat ons vooral jullie ideeën weten. Morgen wordt deze uitzending herhaald. Morgenavond bij Roze Radio tussen 8 en 10. En zondagmiddag bij de ORTS tussen 2 en 4. Bedankt voor het luisteren en heel graag tot volgende week bij Kate met Ralf.
1: Tot volgende week.
2: Tot volgende week.

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. Het Nederlandse sportwagenmerk Spyker toonde vrijdag in Californië zijn nieuwe model C8. Ondernemer Victor Muller wil daarmee het merk nieuw leven inblazen. Er worden slechts 25 exemplaren gebouwd, waarvan er al 19 zijn verkocht. Muller verwacht dat de reeks eind deze week is uitverkocht. De provincie Noord-Brabant overweegt de vergunning van 5 pluimveebedrijven in te trekken, maar nog niets is definitief. Op 1 oktober volgt een ontwerpbesluit waarna ondernemers kunnen reageren of alternatieven indienen. Gedeputeerde Saskia Boelema zegt de onrust te begrijpen en belooft ondernemers voortaan beter te informeren. De Franse Constitutionele Raad heeft een wet verworpen die kinderen onder 15 jaar toegang tot social media zou ontzeggen. De Raad oordeelt dat de wet een onevenredige inbreuk maakt op de vrijheid van meningsuiting en privacy schendt. President Macron heeft premier Lecornu opdracht gegeven een juridische solide versie te ontwikkelen voor het voorjaar van 2027. De Qatarese voetbalbond blijft FIFA-voorzitter Gianni Infantino steunen, ondanks kritiek van de Aziatische bond op AFC op zijn commercialiseringsplan rond de 2K. Sheikh Al-Thani stelt dat zijn collectief standpunt eerst formeel moet worden vastgesteld en dat de QFA vooraf niet is geïnformeerd, geraadpleegd of in gelegenheid gesteld te reageren. En dan het weer. Vanavond blijft het overwegend droog en schijnt de zon nog enige tijd, al drijven vanuit het westen wel wolkenvelden binnen. Een matige noordwestenwind verdrijft er geleidelijk aan de warmte, maar het blijft nog gauw 21 graden in het zuidoosten 30 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur, dag na.

Toen je dacht, ik word gedragen, moest je sjouwen. Toen je dacht, is even slikken, moest je kouwen. Toen je dacht, ik wil wel stoppen, juist beginnen. En net toen je naar buiten wou, naar binnen. Toen je dacht, is me te veel, toen werd het minder.

Toen je dacht, nu wordt het beter, werd het slechter. Toen je dacht, ik geef het op, bleek je een vechter. Toen je dacht een realist te zijn, een dromer. En toen je dacht,

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. De natuurbrand in het Duitse Hürtgengewald is de grootste ooit in Noord-Rijn-Westfalen, dat meldt Tagesschau. Volgens bestuurder Rolf Nolte staat 300 hectare bos in brand, omgerekend zo'n 420 voetbalvelden. Minister Silke Gurrissen noemde de omvang ongekend voor de deelstaat. Eerder vrijdag werden rond 2000 inwoners geëvacueerd vlakbij een dorpje dicht bij Kerkrade. Het Nederlandse sportwagenmerk Spyker toonde vrijdag in Californië zijn nieuwe model C8. Ondernemer Victor Muller wil daarmee het merk nieuw leven inblazen. Er worden slechts 25 exemplaren gebouwd, waarvan er al 19 zijn verkocht. Muller verwacht dat de reeks eind deze week is uitverkocht. De provincie Noord-Brabant overweegt de vergunning van 5 pluimveebedrijven in te trekken, maar nog niets is definitief. Op 1 oktober volgt een ontwerpbesluit waarna ondernemers kunnen reageren of alternatieven indienen. Gedeputeerde Saskia Boelema zegt de onrust te begrijpen en belooft ondernemers voortaan beter te informeren. De Franse Constitutionele Raad heeft een wet verworpen die kinderen onder 15 jaar toegang tot social media zou ontzeggen. De raad oordeelt dat de wet een onevenredige inbreuk maakt op de vrijheid van meningsuiting en privacy schendt. President Macron heeft premier Le Cornu opdracht gegeven een juridische solide versie te ontwikkelen voor het voorjaar van 2027. En dan het weer. Vanavond blijft het overwegend droog en schijnt de zon nog enige tijd, al drijven vanuit het westen wel wolkenvelden binnen. Een matige noordwestenwind verdrijft er geleidelijk aan de warmte, maar het blijft nog gauw 21 graden, in het zuidoosten 30 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uur

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. Ebusco verkeert nog steeds in zwaar weer, dat blijkt uit halfjaarcijfers. Het Brabants bedrijf leverde in de eerste helft van dit jaar slechts 16 bussen tegenover 47 in dezelfde periode vorig jaar. Stadsvervoerder VIP uit Potsdam annuleerde bovendien begin vorige week een bestelling van 23 bussen wegens aanhoudende leveringsproblemen. Een onlangs afgetreden hoogleraar van de Universiteit van Cambridge, Jason Arday, is dood aangetroffen, dat meldde Britse media. De universiteit onderzocht beschuldigingen van plagiaat en liegen op zijn cv. Londense politie vond vrijdagmiddag de 41-jarige man dood aan in Battersea. Vermoedelijk is er geen misdrijf in het spel. De natuurbrand in het Duitse Hürtgenwald is de grootste ooit in Noord-Rijn-Westfalen, dat meldt Tagesschau. Volgens bestuurder Rolf Nolte staat 300 hectare bos in brand, omgerekend zo'n 420 voetbalvelden. Minister Sielke Gurrissen noemde de omvang ongekend voor de deelstaat. Eerder vrijdag werden rond 2000 inwoners geëvacueerd vlakbij een dorpje dicht bij Kerkrade. Het Nederlandse sportwagenmerk Spyker toonde vrijdag in Californië zijn nieuwe model C8. Ondernemer Victor Muller wil daarmee het merk nieuw leven inblazen. Er worden slechts 25 exemplaren gebouwd, waarvan er al 19 zijn verkocht. Muller verwacht dat de reeks eind deze week is uitverkocht. En dan het weer. Vanavond blijft het overwegend droog en schijnt de zon nog enige tijd, al drijven vanuit het westen wel wolkenvelden binnen. Een matige noordwestenwind verdrijft er geleidelijk aan de warmte, maar het blijft nog gauw 21 graden, in het zuidoosten 30 graden. En tot zover het nieuws.

je eenzaam bent, mijn liefste. Brand dan een kaars vannacht voor je venster. Een beschermde vlam

0: luister met veel plezier naar Rozo Radio.
1: Rozo Radio.
0: Rozo Radio.
1: Rozo Radio.

kijk mij nu eens aan. Nee, zeg maar niets, je mag best zwijgen. Het valt nu nog zwaar, maar ik weet dat ik jou kan krijgen. Dit hoeft nooit meer te gebeuren als je bij me blijft vannacht.

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goede nacht. Na een overwinning op Iran claimt de Verenigde Staten de straat van Hormuz als Amerikaans grondgebied. Dit verklaarde president Donald Trump tijdens een toespraak in New York. De strategische zeestraat verbindt de Persische Golf met de Arabische Zee en is van groot economisch belang voor de wereldwijde oliehandel. Ebusco verkeert nog steeds in zwaar weer, dat blijkt uit halfjaarcijfers. Het Brabants bedrijf leverde in de eerste helft van dit jaar slechts 16 bussen tegenover 47 in dezelfde periode vorig jaar. Stadsvervoerder VIP uit Potsdam annuleerde bovendien begin vorige week een bestelling van 23 bussen wegens aanhoudende leveringsproblemen. Een onlangs afgetreden hoogleraar van de Universiteit van Cambridge, Jason Arday, is dood aangetroffen, dat meldde Britse media. De universiteit onderzocht beschuldigingen van plagiaat en liegen op zijn cv. Londense politie vond vrijdagmiddag de 41-jarige man dood aan in Battersea. Vermoedelijk is er geen misdrijf in het spel. De natuurbrand in het Duitse Hürtgenwald is de grootste ooit in Noord-Rijn-Westfalen, dat meldt Tagesschau. Volgens bestuurder Rolf Nolte staat 300 hectare bos in brand, omgerekend zo'n 420 voetbalvelden. Minister Sielke Gurrissen noemde de omvang ongekend voor de deelstaat. Eerder vrijdag werden rond 2000 inwoners geëvacueerd, vlakbij een dorpje dicht bij Kerkrade. Het weer nog tot slot. Vannacht trekken vanuit het westen meer wolkenvelden over het land, al blijft er ruimte voor diverse opklaringen. Lokaal valt mogelijk een klein buitje. Bij een zwakke noordenwind daalt de temperatuur naar zo'n 15 graden. En tot zover het nieuws.

10:15 komt Evelientje uit het bed. Ze kijkt eens in de spiegel en ze neemt een sigaret. Ze wandelt door de kamer en ze gluurt eens door het raam. Ze poetst haar mooie tanden en ze trekt haar kleren aan. Suiker, zegt ze, en ze lacht haar tanden bloot. Ze drinkt oranje bloesem en ze eet geroosterd brood. Suiker, zegt ze, en ze lacht haar tanden bloot. Ze drinkt oranje bloesem en ze eet geroosterd brood. Om 10:55 zal ik te bellen aan haar deur. Ze maakt haar lachend open en ik ruik een zoete geur. Om 10:30 liggen we lekker in haar bed. Ze vraagt of ik champagne lust en we draaien met zijn head. Doe het, zegt ze, en ze lacht haar tanden bloot. Ze maakt zijn lichaam dronken en alle kleuren worden.

15 over 11 kijken ze samen naar tv. Je weet wel zoete koekjes bij een laatste kopje thee. En wordt meneer echt moe, dan gaan ze maar naar bed. Slaap lekker schat, slaap wel, ik heb de wekker juist gezet. Vuur, denkt ze, en ze neemt een sigaret. Haar man ligt al te snurken, dus ze leest nog wat in bed. Vuur, denkt ze, en ze neemt een sigaret. Haar man ligt al te snurken, dus ze leest nog wat. En dat ze lekker.

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goede nacht. Na een overwinning op Iran claimt de Verenigde Staten de straat van Hormuz als Amerikaans grondgebied. Dit verklaarde president Donald Trump tijdens een toespraak in New York. De strategische zeestraat verbindt de Persische Golf met de Arabische Zee en is van groot economisch belang voor de wereldwijde oliehandel. Ebusco verkeert nog steeds in zwaar weer, dat blijkt uit halfjaarcijfers. Het Brabants bedrijf leverde in de eerste helft van dit jaar slechts 16 bussen tegenover 47 in dezelfde periode vorig jaar. Stadsvervoerder VIP uit Potsdam annuleerde bovendien begin vorige week een bestelling van 23 bussen wegens aanhoudende leveringsproblemen. Een onlangs afgetreden hoogleraar van de Universiteit van Cambridge, Jason Arday, is dood aangetroffen, dat meldde Britse media. De universiteit onderzocht beschuldigingen van plagiaat en liegen op zijn cv. Londense politie vond vrijdagmiddag de 41-jarige man dood aan in Battersea. Vermoedelijk is er geen misdrijf in het spel. De natuurbrand in het Duitse Hürtgengewald is de grootste ooit in Noord-Rijn-Westfalen, dat meldt Tagesschau. Volgens bestuurder Rolf Nolte staat 300 hectare bos in brand, omgerekend zo'n 420 voetbalvelden. Minister Sielke Gurrissen noemde de omvang ongekend voor de deelstaat. Eerder vrijdag werden rond 2000 inwoners geëvacueerd, vlakbij een dorpje dicht bij Kerkrade. Het weer nog tot slot. Vannacht trekken vanuit het westen meer wolkenvelden over het land, al blijft er ruimte voor diverse opklaringen. Lokaal valt mogelijk een klein buitje. Bij een zwakke noordenwind daalt de temperatuur naar zo'n 15 graden. En tot zover het nieuws.